0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.

0: We make you move.
1: Shh. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech.
5: Wat?
6: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.

0: Christmas shopping.
1: What?

0: that your grandma's coat?
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikken Tik. Daar drinken we eentje op.
3: Dit is Stop!
4: Een hele goede morgen, het is precies 7 uur. Top headlines met Emiel Wallais.
5: Goedemorgen. Op de E403 in Izegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 7 gewonden, onder hen 2 kinderen. Een wagen met die 2 kinderen en 2 volwassenen aan boord was er gestopt aan een afrit, waarop die werd gegrepen door een bestelwagen. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur May slecht uit.
6: Amper 70 van haar nu 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
5: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maximaal tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
3: Dit is Top! Alexander Balkens.
4: Gisteren lag ik op dit uur nog in mijn bed te stinken, maar het is zaterdag, dus we mogen weer samen wakker worden met Avicii en Ello Black.

5 over 7 met Avicii. Help me put my mind to rest. Samen met Ello Black en SOS. Het weekend is er net op tijd, zodat we de werkweek volledig kunnen loslaten. En het was met weekje wel. Hè. Afgelopen donderdag werd de officiële aftrap van het wereldkampioenschap voetbal gegeven. Dat was tijdens de eerste wedstrijd tussen een van de gastlanden, Mexico en Zuid-Afrika. En dat wereldkampioenschap voetbal is nu ook in de Verenigde Staten gestart vanochtend om 3 uur Belgische tijd met de wedstrijd Verenigde Staten-Paraguay. Het is daar geëindigd op 4-1 trouwens, hoorde je net al in de top headlines. We moeten nog heel even geduld hebben voor we onze Rode Duivels gaan bezig zien. Dat is voor maandagavond om 9 uur. Dan spelen zij hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte in Seattle in de Verenigde Staten. Iets minder lang wachten op muziek van Bruno Mars, want die komt zometeen jouw zaterdag nog wat verder in gang duwen. Top.

0: Ze vormen jouw levende wekker op deze zaterdagochtend. Olly Alexander van Years and Years en Tovlo met Desire.
1: Weekend check-in.
0: Al heeft die wekker bij Yannick uit Boom maar weinig zin, want hij is al wakker van 2:30 vannacht om de wedstrijd Verenigde Staten-Paraguay te volgen op het wereldkampioenschap voetbal. Ik heb familie in Amerika, stuurt die, dus we hebben de wedstrijd gewoon samen gevolgd via een WhatsApp-videoverbinding. En vertel mij nu vooral eens in het Op Radio BE-app hoe dit weekend er voor jou uitziet. Het is zaterdagochtend, bijna 7:15 en jij bent al wakker. Dat moet een goede reden hebben. Deel jouw plannen maar in onze Top Radio.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist, de zon eindelijk op haar straalst, sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst en de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
7: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
8: Mannetjes,
9: vader,
8: Bobby is zo vrolijk.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: En waarom?
9: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
10: En wat willen we?
9: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
12: Tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
14: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
14: Immoscoopman.
16: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
17: Xina.
16: Info in je winkel of op xina.be.
18: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
19: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
18: Dus we groeien.
19: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
18: Dan is dit jouw moment.
19: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: need you all.
1: Pausa en The Adventures of Stevie V duiken in de zwarte boekhouding Dirty Cash. Dat doet me eraan denken dat ik mijn belastingaangifte ook nog moet indienen. Dat zal iets voor vanmiddag zijn.
2: Weekend check-in.
1: Dan hoop ik met heel mijn hart dat jouw zaterdag er net wat spannender uitziet dan de mijne, zo blijkt. En dat is ook wel zo als ik door onze Topradio BE-app scroll. Heel veel fijne weekendplannen zijn binnengekomen. Van Hein uit Kortemark bijvoorbeeld, die stuurt dat hij al uitkijkt naar vanavond. Gewoon gezellig barbecuen met het gezin en ondertussen naar de wedstrijd Qatar-Zwitserland kijken op het WK voetbal. Shania uit Peer gaat vandaag gewoon werken in haar schoonheidssalon. De agenda zit weer goed vol, zegt ze. Hopelijk kan ik al mijn klanten weer gelukkig maken vandaag. En Stan uit Keerbergen die gaat voor de verandering nog een beetje studeren voor de examens. Lees ik daar toch enige ironie in je bericht, Stan? Ik hoop alvast dat ik die studeerpijn nog wat kan verzachten met al die goede muziek in de playlist. Zoals Stromae, Papa Oute en dit is Henri PFR.
2: Weekend check-in. We

0: Jordi uit Bilsen-Hoesselt stuurt nog dat hij samen met een enthousiaste groep vrijwilligers de festivalzomer aan het voorbereiden is op medisch vlak. Wij zorgen overal voor de beste zorgen met het Vlaamse Kruis, zegt hij. En Julie uit Beersen stuurt dat ze op de bus aan het wachten is om te gaan werken. En na het werk gaat ze met haar broer, zijn vriendin en met haar zoon naar de Singsefor. Ik ben daar vorige week ook geweest. Ik zat bij de K3 Originals in de AFAS-dome in Antwerpen met een kleine afterparty op die Singsefor in Antwerpen dus. Ik ben 2 weken geleden op vrijdagavond dan weer naar een feestje geweest met een paar collega's. Dus de voorbije 2 zaterdagen zat ik hier toch met kleine oogjes, moet ik toegeven. En daarom dacht ik gisteravond, ik ga gewoon op tijd mijn bed inkruipen. Toen ik vanochtend mijn Instagram opende, maakte dat gevoel meteen plaats voor een stevige portie FOMO. En waarom dat zo is, vertel ik je na Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
2: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
9: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
11: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Net zoals bij een goede wijn heeft ook bepaalde muziek een rijpingsproces nodig. Ik ben ondertussen helemaal mee met deze Martin Garrix en Ed Sheeran Repeat It. En ik zei net dat ik de voorbije twee vrijdagen altijd best laat thuis was en best laat in mijn bed lag, waardoor ik hier op zaterdagochtend dan weer met hele kleine oogjes zat. Vorige week door de K3 Originals en de Sing Sephore in Antwerpen. De week daarvoor was dat door een feestje met wat collega's. Dus ik dacht gisteravond, ik ga gewoon lekker voorbeeldig zijn en ik ga op tijd in mijn bed kruipen, zodat ik morgen fris en fruitig wakker word. Maar goed, ja, dat gevoel maakte vanochtend wel meteen plaats voor wat FOMO toen ik mijn Instagram opende.
1: Dit is Top.
0: En dat heeft alles te maken met het Legacy Festival op en naast het Zilvermeer in Mol. Gisteren was er daar dag 1. Ik heb daar beelden van zien passeren van vrienden van mij die erbij waren. En ik werd er gewoon instant jaloers van. We zijn daar trouwens ook het hele weekend met onze Your Summer Beat Silent Disco. Dat is gewoon alles wat je kan verwachten van een Silent Disco. Veel kleur, veel sfeer en veel goede muziek bij een van onze 3 DJ's. Want je kiest gewoon zelf voor welke vibe je gaat. Je kan kiezen voor top techno met DJ Maite de Dekker. Je kan gaan voor Top Schaamteloos met, hoe kan het ook anders, Jeroen en Koen. Of voor de hits van Top bij DJ Simon T. Dus als je er ook bij bent vandaag, dan moet je daar zeker eens passeren aan onze Your Summer Beat Silent Disco. En als je er niet bij kan zijn, dan volg je het vanmiddag gewoon.

0: berichtje van Evert uit Halle in de Topradio BE-app. Hij stuurt dat hij vandaag naar het Legacy Festival in Mol gaat. Kijkt vooral uit naar de set van Tu Fabiola. Dan moet je daarvoor of daarna zeker ook eens langs onze Silent Disco passeren, hè, Evert. En zou jij ooit 200 euro betalen voor een krant? Een gewone, gedrukte, papieren krant?
1: Pardon, doe normaal!
0: Ja, dat is ook mijn reactie. Het klinkt misschien te zot voor woorden, maar toch is het aan het gebeuren in Nederland. Het is dan ook een hele speciale editie van de krant in kwestie. We nemen het zo meteen op in ons collectief geheugen.

0: Harry Styles is nog geen week vertrokken uit Amsterdam en hij zorgt daar nu al voor een stormloop op de lokale krantenwinkels.
1: Het collectief geheugen.
0: Want er is deze week een papieren krant gepubliceerd met op de achterkant een handgeschreven boodschap van Harry Styles himself. De krant in kwestie is Het Parool. Dat is een krant met al het nieuws over Amsterdam. Je kan het een beetje vergelijken met de Gazet van Antwerpen bij ons. Harry Styles die heeft dus de volledige achterste bladzijde opgekocht om alle fans te bedanken die erbij waren op een van zijn optredens. Want hij heeft daar in totaal 10 concerten gespeeld van zijn Together Together Tour in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En hij bedankt alle fans dus met een handgeschreven boodschap. Er staat onder andere: dank je, ik hou van je. En dan nog ander opvulsel om de volledige pagina mee op te vullen. En het werkt ook wel, hè, want het zorgt dus voor een stormloop op die krant. Het Parool denkt er trouwens ook aan om een extra druk te doen van die editie met die boodschap van Harry Styles. Maar ze worden ook online doorverkocht voor, hou je vast, €200.
2: Wat? Pardon? Doe normaal!
1: Dit is Top!
0: Dan betaal je al gigantisch veel voor zo'n ticket. Voor eten, voor drinken, voor een hotelovernachting. En dan ook nog eens €200 voor die bedanking.

Zou jij ooit 200 euro betalen voor een papieren krant met een handgeschreven boodschap van Harry Styles? Daan uit Zeelen stuurt daarover nog. Ik betaal nog geen 2,70 euro voor een krant. En als jij de voorbije dagen aan je voordeur gekluisterd zat, dan mag je die vanaf nu gewoon weer loslaten, want het gaat niet meer gebeuren. Al onze gouden tankkaarten zijn ondertussen de deur uit. Bij de ene ging dat al wat vlotter dan bij de andere. Dat hoor je na 8 uur nog eens. Nu vooral LSO en One Republic nog.

0: worden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Stop!
7: Een hele goede morgen, het is precies 8 uur geworden. Top headlines met Emiel Wallais.
8: Goedemorgen. Op de E403 in Isegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen 2 kinderen. Eerder was er sprake van 7 gewonden. Het ongeval gebeurde toen een wagen werd gegrepen door een bestelwagen. Daarna botsten ook nog 2 andere wagens op elkaar. Mogelijk had een van de bestuurders het eerste ongeval niet opgemerkt. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur May slecht uit.
9: Amper 70 van haar nu 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
8: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Safehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukt ook massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
10: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
8: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en ook een nieuwe beheerstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
11: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
8: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maximaal tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
6: Dit is Top! Alexander Balkens.
7: Welke hit stond precies 16 jaar geleden hoog in de charts? We ontdekken het zo in de Top Hit 40 Replay na Bob Sinclair. Goedemorgen!
6: Top.

deze nog steeds op één stemmen in onze Summerbeat 1000. Bob Sinclar en Love Generation staat sowieso ergens in die top 20. Maar welke plek dat dan precies zal worden, bepaal jij dus door te stemmen op jouw favoriet via topradio.be of via onze website topradio.be. En we duiken straks in het archief van onze Top Hit 40 trouwens met een vergeten parel die ooit hoog in de hitlijsten gestaan heeft. Dus voor na de nieuwe van Calvin Harris en Jazzy, Satisfy is onderweg na Offenbach en Miles Away. Een hele goede morgen.

0: Lift is de nieuwe van Calvin Harris en Jazzy. Deze Satisfy staat op 7 in de top 40 deze week. De volledige lijst hoor je vanmiddag trouwens. Tussen 1 en 4 nog eens bij Jonathan van Helleputten.
1: Top hit 40 replay.
0: En wij graven nu in het archief van die top hit 40 op zoek naar de muziek die daar ooit hoog in gestaan heeft. Dat doen we elke zaterdag rond 7:15. Soms komen daar tracks uit die je nog dagelijks hoort hier bij Top. En soms zijn dat nummers waarvan je denkt, juist dat nummer. Vandaag een beetje een combinatie van de twee met a cappella van Kelly's. Misschien niet het eerste nummer waar je aan denkt als je spontaan iets wil opzetten. Maar je zal het wel gewoon meteen herkennen en meezingen. Het is ook elk jaar een vaste waarde in onze Dance Top 1000. En vorig jaar stond hij ook op 666 in de Summerbeat 1000. Benieuwd of en waar die dan ergens in de lijst van dit jaar gaat belanden. Dat horen we allemaal maandagochtend vanaf 10 uur. Nu vooral terug naar de hitlijsten van die tweede week van juni 2010, precies 16 jaar geleden, met Kelly's.

0: Het is ondertussen een vaste waarde geworden in de Dance Top 1000. Vorig jaar ook op plek 666 in de Summer Beat 1000. En dan ook nog eens hoog in de hitlijsten van juni 2010. Deze Kelly's en a cappella in de Top Hit 40 Replay. Vanmiddag hoor je trouwens de 40 meest gedraaide tracks van dit moment nog eens in de Top Hit 40 bij Jonathan.
1: Wat is nu een goede Summer Beat? Iets met... Ja! Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle 1000 in de Summer Beat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helichteren. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
4: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
3: Een meesterlijk gebrouwenactie in elke Pringentik van België.
4: Daar drinken we eentje op.
3: En nog verantwoord ook. Ching!
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel. Leef beter.
9: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
10: En zo'n grote badeend?
9: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: die is en blijft op zoek naar die husband. En onze koerier die was deze week vooral op zoek naar een Chinese vrijwilliger.
1: Top delivery.
0: Een Chinese vrijwilliger die de zware taak op zich wilde nemen om een kluisje open te maken met daarin een gouden tankkaart ter waarde van 1000 euro. Elke ochtend ging onze koerier op pad met zo'n tankkaart richting een willekeurige voordeur in Vlaanderen. En als dat jouw voordeur was, dan moest je die vooral op het juiste moment open doen en de juiste code ook ingeven in de kluis. Zo simpel als bonjour zou je denken, al ging dat toch niet altijd volgens plan.
2: Pakketje is officieel geleverd.
3: Voilà. Tijd is gestart ook. 5 minuten hebben ze de tijd.
2: Maar de deur die blijft hier voorlopig wel gewoon gesloten. Dat is iets minder natuurlijk. Maar hier blijft het alleszins nog altijd heel rustig. Ja, nee, ik vrees ervoor. Ik vrees dat het niet zal gebeuren.
4: En we gaan de laatste 10 seconden in.
3: 10 seconden.
4: En het is afgelopen.
2: Nee.
0: Ja, dat was afgelopen woensdag. Onze koerier stond toen in Oudsbergen voor de deur van Lana en Nick. Na 5 minuten deed de oma de deur open. Ze was totaal verbaasd, had geen idee wat er precies gebeurde. Later die dag ging onze koerier ook nog eens voor een tweede keer op pad. Dan stond hij ook voor een gesloten deur. En dat leidde de ochtend daarna wel tot dit moment bij Jeroen en Koen.
2: Het pakketje is geleverd.
3: En de tijd is gestart. En we spelen dus voor een gouden tankkaart van 2000 euro. We zitten dus
2: ja, ik zie iemand. Wacht, ik ga eventjes kijken. Maar de vraag is natuurlijk, gaat die persoon de code van het kistje ook kennen?
5: Ja. 789.
2: Oké, dan mag je die eerst proberen. Is dat de juiste code of niet? Dat is natuurlijk de grote vraag. Het kistje is open!
3: Ja! Amai, dat ging vlotjes. Mooi.
5: Hey, zalig. Oh, yes, dank. Ja. Sorry, ik weet niet wat ik moet zeggen zelfs.
0: Jasmin uit Gent won 2 gouden tankkaarten in 1 keer. Goed voor een tankbudget van 2000 euro dus. Ze heeft ook wel meteen beloofd dat ze die met haar zus gaat delen. Elk 1000 euro. Het leven kan toch schoon zijn. Hè? Top delivery zit er ondertussen dus volledig op. We houden onze koerier nu weer even.

Zaterdagochtend, 8:40 met Ariana Grande en Into You. Voor we de week helemaal kunnen afronden, ga ik nog één keer terug naar het nieuws van deze week aan jou.

0: om te raden welke bekende Vlaming een bepaalde uitspraak gedaan heeft. Dat is voor na Will.i.am en Eva Simons.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: zaterdagochtend, precies 20 voor 9, met de zonnige klanken van Godo en Reinier Zonneveld in deze Loco Loco. Dat is het moment waarop we de werkweek achter ons gaan laten.
1: Wie was het?
0: Dat doen we aan de hand van één opvallende, bijzondere, misschien een beetje chockerende uitspraak uit de brede actualiteit van de afgelopen week. Dat kan het journaal zijn, onze top headlines, de krant, maar evengoed een podcast. En dan is het aan jou om te raden welke bekende Vlaming die woorden deze week heeft uitgesproken. Vandaag is het iemand die, als hij nog snel genoeg is, misschien wel nog kan meedingen naar een plek in onze Summerby 1000.
2: Ik heb wel net een plaat gemaakt met Dirk Zwartenboeks, met Buscemi. Mijn eerste single komt in de zomer uit.
0: Welke bekende Vlaming heeft deze week aangekondigd dat hij binnenkort een eigen plaat gaat maken? Het is iemand die je sowieso kent, dus gok maar mee in de Topradio B.

0: tot gistermiddag onze Top Tune of the Week. Nieuwe van Last Frequencies, deze Live It All.
1: Dit is top.
0: We gaan de werkweek officieel neerleggen, maar eerst nog eens terug naar het nieuws van de voorbije dagen, want daarin wordt wel veel gezegd en geschreven, met hier en daar ook al eens een opvallende of een bijzondere uitspraak. Deze week hoorde ik bijvoorbeeld deze bekende Vlaming dit vertellen in een podcast.
2: Ik heb wel net een plaat gemaakt met Dirk Zwartenboeks, met Buscemi. Mijn eerste single komt in de zomer uit.
0: Een bekende Vlaming die binnenkort dus zijn eerste plaat gaat releasen.
1: Wie was het?
0: Maar wie heeft dat gezegd? Dat mocht jij me laten weten in de Top Radio BE-app. En ik zag berichten binnenkomen van Johan uit Dendermonde bijvoorbeeld, van Raf uit Buggenhout, van Katrina uit Anzegem. Ze wisten allemaal dat het Ruben van Guchtwacht was. Manusje van alles, die man. Sportjournalist, radiomaker, sinds enkele maanden ook DJ's, DJ op feestjes. En binnenkort komt hij dus ook met zijn allereerste eigen single. Die heeft hij tussendoor ook nog ergens gemaakt. Ik weet niet waar hij daar de tijd voor gevonden heeft, maar het is dus gelukt, dat vertelde hij deze week allemaal in Alles Goed, de podcast van Evi Grijaert. En ik ben stiekem wel benieuwd om dat resultaat te horen van die single van Ruben van Gucht. Benieuwd wanneer we die mogen verwachten.
1: Wie was het? We make you move. Open up.

vergeet de openingsceremonie van het wereldkampioenschap voetbal. En met Shakira en Andrea Bocelli, het muzieknieuws van deze week. Ruben van Gucht komt dus binnenkort met zijn eigen eerste single. En ik ben wel benieuwd om die te horen, moet ik heel eerlijk toegeven. Komt er ergens in de zomer aan, net te laat dus om in die Summerbeat 1000 te belanden. Want de zomer is begonnen en dat ga je de komende maanden voelen hier bij Top. Alle details geef ik je zometeen nog eens na 9 uur.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen.
4: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
6: Dit is Stop!
7: Hey, het is precies 9 uur. Tijd voor de top headlines. Die krijg je van Serafien Smits.
8: Goedemorgen. Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK 2 jaar geleden werd ruim €320 miljoen ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij €36 miljoen winst. De E403 in Isichem in West-Vlaanderen is opnieuw vrij na het zware verkeersongeval vannacht. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen ook 2 kinderen. Bij het ongeval waren 4 wagens betrokken. Het onderzoek loopt. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest MR bijna een derde van zijn kiezers en wordt PS opnieuw de grootste partij. MR zou vandaag amper 20,1% halen. De PS klimt dan weer naar 29,1%. Politiek journalist Karel Latré verklaart.
9: Boucher noemt zichzelf een volksliberaal. Hij werd de grootste door zelfs kiezers van de PS en de Groenen te winnen met beloftes over extra loon. Maar Boucher is die kiezers alweer kwijt. Komt daar nog eens bij dat de MR onder druk staat door besparingen in het Franstalig onderwijs? Resultaat straks, Boucher zal het onderste uit de kan willen halen bij de begrotingsgesprekken.
8: In Vlaanderen wordt Vlaams Belang de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Zeehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond, hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
10: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
8: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. En een domper voor de Engelse nationale ploeg op het WK voetbal in de VS. Want dieven hebben daar vannacht toegeslagen en ze namen onder meer schoenen en ballen mee. De politie van Kansas bevestigde de diefstal, maar gaf verder geen details. Volgende week dinsdag spelen de Engelsen hun eerste match op het WK tegen Kroatië. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
6: Dit is Top. Alexander Balkens.
7: Heb je al plannen in het weekend van 26, 27 en 28 juni? Schrap ze, want ik heb iets veel beters. Je hoort het na de Bausa.
6: Top.

0: temperatuur wordt alsmaar beter de komende dagen. En daar zit maar één ding voor iets tussen. Top! Your summer beat. Dat is onze Summer Beat 1000. De lijst met 1000 heetste, meest zomerse tracks ooit gemaakt. Die kan die top 20 trouwens nog steeds samenstellen via topradio.be of via de Topradio BE-app. En ik heb net ontdekt dat ik met een groot timingprobleem zit, want ik heb nu maandag om 10 uur een kappersafspraak gepland, zodat ik er helemaal fris en fruitig uitzie voor mijn kapster op vakantie vertrekt. Dat valt dus net samen met de start van die Summer Beat 1000. Nou ja, goed, ik heb 2 weken om dat in te halen, maar ik zag ook al in de voorbereiding van Thibaut dat hij maandag tussen 10 en 12 tickets gaat weggeven voor het Sunrise Festival. Heel fijn festival in de Leelse Bergen Gierle op 26, 27 en 28 juni, net voor de start van de zomervakantie, met op de line-up daar onder meer Milk Inc, Used, Ellie Oaks, Jack Shore, Omdat Het Kan en Average Drop en ga zo maar door. Ik ga die tickets dus sowieso al niet winnen, want op het moment dat dat allemaal gebeurt, zit ik dus in de kapperstoel met Top Zen op de achtergrond. Ik hoop dat jouw agenda er maandag tussen 10 en 12 net wat anders uitziet, dat die eigenlijk volledig leeg is, zodat je met de volle aandacht naar Thibaut kan luisteren.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a

Reggie en Linda van Milk Inc. zijn er dus ook bij op het Sunrise Festival in de Lilse Bergen eind deze maand. Als je er graag wil bij zijn op onze kosten, we hebben tickets. En Thibaut mag de eerste weggeven. Maandag tussen 10 en 12.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go Yellow!
4: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
11: Dat is de ja van Jumbo.
12: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
13: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
12: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
13: En klanten altijd tevreden.
12: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

festivalzomer is niet alleen bij ons begonnen, maar bij uitbreiding ook in de rest van Europa. Deze Henri PFR heeft gisteren moeten draaien op het Garda-festival aan het Gardameer in Italië onder een stralende zon. En als je hem volgt op Instagram, dan zie je dat hij nogal fan is van het nuttige aan het aangename koppelen. Je moet zijn Instagram-stories maar eens gaan bekijken en je gaat meteen snappen wat ik

0: deze altijd terugdenken aan het moment waarop ik voor Anton Jetsen die Klaas aan ons Ibiza of Ibiza-rad mocht draaien een paar maanden geleden. Achteraf bekeken was dat ook de beslissende draai, want Anthony die ging naar de opening van Club Ushuaia daar op Ibiza. Het is ondertussen 9:30 geworden, je weet wat dat betekent. Dat is het moment waarop jij richting de socials van Top moet, want het beste van Jeroen en Koen staat weer online en ik ga er zometeen mijn favoriete moment van deze week ook nog eens uithalen.
1: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
2: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: zaterdagochtend. Het is 9:30 gepasseerd. Je weet wat dat betekent.
1: Het beste van Jeroen en Koen.
0: Er is een nieuw overzicht van het beste van Jeroen en Koen. Van alle hoogtepunten uit de ochtend van top van deze week. Daar gebeurt wel het een en het ander. En we bundelen het beste dus op zaterdagochtend in een proper overzicht. Dat vind je op de socials van Top en in onze Top Radio BE-app. Deze week onder andere met luisteraar Valérie in de uitzending. Want ze stuurde een bericht in de Top Radio BE-app om te zeggen dat ze een eitje te pellen had met Jeroen en Koen. Ze staat elke ochtend in de file, maar de file waar ze dan in belandt, die wordt nooit meegenomen in het verkeersoverzicht. En dat was haar klacht, maar ze viel vrij snel door de mand.
2: Valérie is dus degene die ons gestuurd heeft.
3: Ik heb een eitje met u te pellen.
2: Ja, Valérie, verleg eens uit. Wat voor een eitje moet dat zijn voor u?
4: Maandagochtend hebben jullie gezegd dat het heel uitzonderlijk was dat er file was op de E17 en de Pinte.
3: Ja.
4: Maar het is bijna iedere ochtend file.
2: Maar is het langer dan een kwartier dan? Allee, als we het niet vermeld hebben, bedoel ik.
4: Maar ja, dat weet ik niet. Ik luister niet altijd.
2: Hè. Ah, oké. Okay. Oh, je luistert niet altijd.
5: Dan heb ik met u ook een eitje te pellen.
2: Ja, voilà, Valérie. 1-1.
0: De onderliggende boodschap is dus: wees voorbereid als je een gesprek hebt met Jeroen en Koen. Een gewaarschuwd luisteraar is er twee waard. En voor je het weet halen ze al je argumenten gewoon los onderuit. Het beste van Jeroen en Koen, dat vind je dus op de socials van Top en in onze Top Radio BE-app. En maandagochtend zijn ze hier gewoon terug vanaf 6:00 in de ochtend van Top.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
3: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
2: Trappen op Maat?
3: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
4: Trappen op Maat. .be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
5: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
6: Ja, ook.
5: Zie je slim?
6: Tuurlijk.
5: Kun je ding voorspellen?
6: Allee, wat zie je wel mee?
5: Wie had er 2K winnen?
6: Duitsland.
5: Joi.
6: Mo of nee, Marokko?
5: Mo.
6: Baie.
5: Ja.
6: Frankrijk.
5: Ja, stop, mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
5: Ja, dat wel.
7: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
8: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
9: De Raamfabriek.
8: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
9: De Raamfabriek.
8: Ja, we hebben een winnaar.
10: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
7: Modu van.
11: Liquid dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
12: Zit jij nu?
13: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
14: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
15: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
16: 11 en 12 juli in Alken.
15: Vinyl Only Sets by Pierre.
16: Fuse.
15: Marco de la Rocca.
16: Iris Menza.
15: Daniel Bovie.
16: DJ Glenn.
15: Sale and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
17: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
18: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
19: Ik raag dan niet om u, hè.
20: Staat Kato dus kies gezet. Kijk de keer bij Hostes af, Trucks en Locristi.
19: Gosses, mijn geen op nee.
20: Het moet weer al juist zien, wij.
19: www.gosses-heftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
20: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
19: Gosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
21: Festi Loco, nog fouter, nog stouter. Reggaz, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek en nog veel meer. Zaterdag 4 juli, tickets en info, festiloco.be.
22: Is je shoppingbudget voor kleren te groot of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
23: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
24: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

Amsterdam is nog maar pas bekomen van die 10 shows van Harry Styles daar een paar weken geleden. En daar is de volgende superster al. Begin juli staat deze Bruno Mars ook in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. 4 avonden op rij. Je krijgt hem nog eens samen met Mark Ronson op jouw zaterdagochtend. Dit is

een berichtje van Charlene uit Munkswalm. Ze stuurt dat ze aan het genieten is van de muziek van Top Op en Top Weekendgevoel. Dankjewel om mijn zaterdag zo goed vooruit te laten gaan. Dat is zeer graag gedaan, Charlene. En ik ben er zeker van dat Brian Lufrimo dat ook gaat doen na de Top Headlines van 10 uur. Ik zie dat hij onder andere J-Lo en David Guetta gaat draaien. Ook Jessie J zit in de playlist en Shakira en Burna Boy.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Beleef bij Top. Top. The sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be-app. Top. We make you move. Top.
3: Koffer gestolen in Kreta.
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Top.
4: Het is 10 uur, zometeen Baby Rexha naar de Top Headlines. Krijg je van Serafien Smits.
6: Goedemorgen. Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK, 2 jaar geleden, werd ruim 320 miljoen euro ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij 36 miljoen euro winst. De brandweervakbonden dreigen met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quintin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komt. Maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig. Geert Olivier.
7: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. En wanneer dat we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
6: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger vannacht verschillende Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Die zouden er verschillende schepen gevisieerd hebben. Dat is opvallend, want gisteravond meldde Pakistan nog dat Iran en de VS het eens waren over een vredesdeal in het Midden-Oosten. Daarin staat onder meer dat de internationale handelsroute in de zeestraat open blijft. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal zonnig en droog bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plekken droog, maximaal tot 22 graden. Maandag zelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
5: Dit is Top. Brian Loufrimo.
4: Het weekend dat is in volle gang en samen knallen we door die zaterdagvoormiddag. Zometeen met de nieuwe Medusa na Bibi Rexha. Goedemorgen.

0: Gisteren werd haar nieuwe album gereleased, Dirty Blonde van Bebe Rexha. En die New Religion die staat er uiteraard op. Naar aanleiding van die release van dat album hadden we een gesprek met die Bebe Rexha. Daarin vroegen we haar of ze nog wat gepland heeft hier in het land. En daar kon ze best kort over zijn.
1: I don't know, there's some big surprises happening in Belgium.
0: Ik weet niet of je goed Engels kunt, maar ze zegt dus dat er een grote verrassing naar ons komt. Een grote verrassing in België van Bebe Rexha. Ik ben benieuwd.

Ik toegeven dat ik een beetje slecht gezind ben op deze zaterdag voormiddag. En dat heeft niks te maken met mijn persoonlijk leven. Wel met Oscar McKay, want die gaat aan zijn tour beginnen. En, of sterker nog, die is volop bezig aan zijn tour. En hij komt helaas niet naar ons land. En ik vind dat bijzonder jammer. Ja, ik vind dat echt jammer. Ik heb het over deze, hè, Oscar McKay. Je hoort hem zo meteen samen met Khalid. Het is een van mijn favoriete tracks van vorig jaar.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Mannekes,
2: vader,
1: Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vinden vrouwen dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
11: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
9: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
11: Ik ga winnen, ik voel het.
12: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
13: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: Krevel.
15: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel. Leef beter.
16: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
17: En zo'n grote badeend.
16: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Deze week is het wereldkampioenschap voetbal gestart in Amerika, Canada en in Mexico. En ik zou heel graag daar iets heel graag duidelijk over maken. Het WK van 2010 was in alle opzichten toch net een klein beetje beter. En dat had vooral te maken met Shakira. Ons eerlijk zijn, deze Waka Waka die zit nu nog altijd in je hoofd, 16 jaar later. Dat is iets dat toch net een klein beetje anders is met die nieuwe Die Die, samen met Burna Boy, toch?

0: 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
10: Ho, ho, dat is lekker scoren.
9: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Martin Garrix samen met Love bij Top en Matt. Hey, zometeen de man die deze week begonnen is aan zijn Ultimate Monolith Show. Ik heb het over David Guetta. Vanavond de laatste dag in Stade de France in Parijs.
1: Dit is Top.
0: En hij komt in augustus ook naar Zeebrugge trouwens. Ja, dat spel is hopeloos uitverkocht. Dus als je er kaartjes voor hebt, dan mag je je echt waar gelukkig prijzen. Dan ben ik stik jaloers op jou. Mag je gerust van me weten. Trouwens, als je gaat, hou je schrap, want er zullen ongetwijfeld wel een aantal verrassingen zijn. Zo stond daar ineens gisteren een zeer straffe madame mee op het podium. Nou, dat weet je al genoeg natuurlijk. Dit was ze, Jennifer Lopez. En je hoort het publiek werd zot. Ja, ik ben benieuwd of dat in Zeebrugge ook gaat gebeuren. Oprecht, zeer benieuwd naar. In elk geval hoor je ze zo meteen.

0: Oeps. Mijn excuses, ik zie hier een berichtje binnenkomen van Frederik in de Top Radio BE-app. Die zegt, Brian, ja, dat concert van David Guetta in Zeebrugge mag dan wel uitverkocht zijn. Toch heb ik nog tickets kunnen kopen via Ticketswap. En er zijn nog best wel wat aanbiedingen. Dus kijk, voilà. We danken even allemaal simultaan Frederik voor dat goede nieuws. Mocht je nog naar die David Guetta gaan, of willen gaan liever, dan kan dat dus nog. Je hoorde hem zo net met Jennifer Lopez en Save Me Tonight. Zometeen Last Frequencies.
1: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
2: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
4: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
5: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
6: Moh, zie je kabinetten van Bumode van?
7: Ja.
6: Zie je slim? Tuurlijk. Kun je ding voorspellen?
7: Allee, wat zie je bij mij?
6: Wie had er 2K winnen?
7: Uit Duitsland.
6: Joi.
7: Moh of nee, Marokko?
6: Moh.
7: Baaien.
6: Ja.
7: Frankrijk.
6: Ja, stop moh. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
7: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
6: Ja, dat wel.
8: Moe van. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.

0: Fundament. Remix is the one.
1: De one voor kwaliteit.
0: Remix recycleert.
1: Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale.
0: Remix in de Filierstreef in Deinze en op remix-beton.be.
2: Moduvan.
3: Liquid dat er wint. Wie er mooi, kom in het zak slimmer.
4: Zit jij nu?
5: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
6: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
7: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
8: 11 en 12 juli in Alken.
7: Vinyl Only Sets by Pierre.
8: Fuse.
7: Marco de la Rocca.
8: Iris Menza.
7: Daniel Bovy.
8: DJ Glenn.
7: Sale and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Ik raag dan niet om uges, hè.
12: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Aftrux en Locristi.
11: Goosses, mijn geen op nee.
12: Het moet weer al juist te zien, hè.
11: www.goossesheftrucks.be. Hola, en zijn al nieuw elektrisch transpalet voor €995.
12: Dat kan je niet voor sukkel, nee.
11: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.

0: info festiloco.be.
1: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
2: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
3: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
2: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
3: Sun wie?
2: Sun Systems.
4: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
3: Ja, chique ding is dat, hè.
2: Sun Systems. Ja, hallo maat.

klein quizvraagje op de zaterdag voormiddag. Wat hebben Vanessa uit Aflichem, Sien uit Hulste, Esther uit Sint-Amans, Nora uit Koekelaren, Jan uit Brakel, Senne uit Paal, Elke uit Haaltert, Christophe uit Meissen, Lana uit Oudsbergen en Jasmin uit Gent met elkaar gemeen? Ja, dat is een moeilijke, ik snap het. Blijf vooral even hangen, dan kom je het vanzelf te weten zometeen. Na The Source en Kenny Sterren. Leuk, You Got The Love. Na Galantis en Lucas en Steve.

0: exact de boost die je nodig had op je zaterdag voormiddag.
1: Top Delivery.
0: Met The Source en Candy Sterren. Ja, ik zag al een paar berichten komen in de Top Radio BE-app. Vanessa, Sien, Esther, Noren, Jan, Senne, Elke, Christophe, Lana, Jasmin en Stefanie. Het zijn allemaal mensen die hebben mee kunnen doen aan Top Delivery. Ja, zeker wel. Zij maakte kans afgelopen week op een tankkaart, een gouden tankkaart met daarop 1000 euro tankbudget. En Stefanie uit Beernum was gisteren de laatste kandidaat. Moet je luisteren.
2: Het pakketje is officieel geleverd.
3: Ja, de 5 minuten gaan nu in, maar zullen niet nodig zijn, heb ik het gevoel.
2: Nu zie ik een voordeur opengaan.
3: Ja.
2: Ik zie ook een persoon. Och, spannend, spannend, spannend. Weet je de code van de dag?
4: Ja, 195.
2: Oké, okay, goed, dan gaan we eens kijken of dat juist is of niet. Kistje is open!
4: Ja! Oh, super! Oh, dank u, dank u. Dat komt goed van pas. Oh, dank u wel. Ik had het niet gehoord. Ik had het niet uit mijn dromen.
0: Ja, wie had het natuurlijk wel verwacht? Dat is een goeie natuurlijk. Hey, slecht nieuws heb ik wel meteen voor je. De gouden tankkaarten zijn op. Helaas, maandag. Dus geen nieuwe afleverronde. Wel iets helemaal anders. Waarmee je met je gat in de prijzen kunt vallen. Wat dat is, ja, dat ontdek je maandag vanzelf. Voor nu, Lady Gaga.
1: Oh.

0: moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
5: Dit is Stop!
6: Ruim 11 uur, zometeen DJ Rolando en zijn een Jaguar. Ja, als dat maar goed komt. Eerste top headlines krijg je van Serafien.
7: Goedemorgen. Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Gené beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Een deel van de brandweer dreigt met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quentin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komen, maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig. Geert Olivier.
8: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. En wanneer dat we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
7: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt-het-vuren. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
6: Serafien, dankjewel. Ik heb op dit moment 3 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de Antwerpse ring richting Gent. Door een ongeval in Antwerpen-Oost verlies je 40 minuten vanaf Antwerpen-Noord. Dan op de Brusselse binnenring tussen Grimbergen en Machelen-Woluwelaan een kwartier erbij. En tenslotte nog op de E17 richting Gent. 10 minuten file rijden tussen Destelbergen en Gentbrugge. Sta je ergens anders in de file dan kan dat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
5: Dit is Top. Ryan Loufrimo.
6: Jouw weekend is in gang en dat vier je natuurlijk.

Woensdag is dat de WK-voetbal officieel begonnen, maar ik heb een beetje het gevoel dat dat nog niet helemaal leeft of zo. Het kan aan mij liggen, laat het even weten hoe dat bij jou zit via de Top Radio BE-app. Zometeen hebben we het erover trouwens op deze zaterdagvoormiddag na Pink onder andere. Eerst deze DJ Licious en Milo.

0: Aba ja. Dat bedoelde ik nu, Izzy. Jeroen stuurde een bericht in via de Top Radio B. Brian, ik heb ook nog nergens een Belgische vlag zien hangen. Ja, het was de topic. Zo net leeft dat WK voetbal eigenlijk al een beetje bij jou. Heb jij al een vlag buiten gehangen? Ja, dan nee. Laat het even weten via de Top Radio BE-app. Ik ben ontzettend benieuwd. Dan hebben we het er zo meteen even over.
1: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
8: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
12: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
13: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
14: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
13: Wat bedoelde?
14: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
13: Dat zal wel.
14: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
13: Echt? Dus?
14: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

0: Ja, het wereldkampioenschap voetbal is begonnen.
1: Dit is top.
0: Maar het kan mijn gevoel zijn hoor, daar niet van. Maar ik heb zo het gevoel dat dat WK echt nog niet leeft. Als je naar de supermarkt gaat, dan kom je naar mijn gevoel heel weinig gadgets van dat WK tegen. Nu zie ik een paar mensen brieven sturen via de Topradio BE. Heb die het toch, ja, iets anders zien, denk ik. Jolien die zegt, hier hangt de Belgische vlag al uit door onze dochter. Zij wordt morgen 7 jaar. Jolien alvast een zeer, enfin, Jolien haar dochter vooral. Een zeer, zeer, zeer fijne verjaardag morgen. En ze hebben een raamtekening gemaakt met de Rode Duivels erop, samen met haar papa. En ik zie hier een bericht binnenkomen via de Topradio BR. Het ziet er echt fenomenaal goed uit. Dus dat is misschien wat next level. Ook Tony uit Zelzaten heeft zijn vlag van de Rode Duivels al buiten gehangen. Dus ja, die sfeer die begint erin te komen. Dat is zeker. Goed, die eerste match van die Rode Duivels die is pas maandagavond. Ik neem aan dat het dan echt helemaal losbarst. Met de grote schermen doorheen het land. En zo verder en zo voort. Dat vieren ze trouwens ook in Hasselt. Daar hoorde ik Jeroen en Koen over bezig gisterochtend. Zometeen vertel ik je daar meer over. Na Dada Life. Fun, fun, fun. Eerst deze Silver. En Turn the Tide op jouw zaterdag voormiddag.

0: gisterochtend ontdekt dat Koen van Jeroen en Koen een gigantisch talent heeft. Nou, jij misschien ook wel. Mocht je het gemist hebben, blijf vooral hangen, want ik overloop het zo meteen. Eerst nog even kijken, twee plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, ben je op dit moment 50 minuten kwijt. En dan nog één plek op de E19 richting Antwerpen, tussen Kleine Barreel en Antwerpen-Noord, nog 10 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat, verlies je daar op dit moment minder dan die 10 minuten.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Denise van Another N54 Ultra met Talk to You.
1: Jeroen en Koen.
0: Ja, ik weet niet of je gisterochtend naar Jeroen en Koen geluisterd hebt. Is trouwens een aanrader. Elke vrijdag doen ze de weekendwaanzin. Is altijd een zeer fijn feest, zo vlak voor het weekend. En als je gisteren geluisterd hebt, ja, dan weet je dat collega Koen van der Sloten een gigantisch, maar er ook echt een gigantisch talent heeft. Ja, dat wist ik niet. Heeft er wel meerdere trouwens. Maar hij is heel goed in sportcommentator spelen. Dat heb ik gisteren ontdekt in een spelletje dat de jongens van de ochtend spelen. Als je meedoet en je wint, dan maak je kans, of dan win je in elk geval tickets voor Café Courtois in Frame in Hasselt. Kan je de WK-match van de Rode Duivels gaan beleven. Het enige wat je moet doen is raden over welke Rode Duivel onze Koen het had. En dat klonk vrijdag zo. Ik vond het echt goed.
2: We schakelen over naar het Koning Boudewijn Stadion. Daar zit onze reporter ter plaatse. Hij is een beetje zenuwachtig. Het is zijn eerste keer. Koen van der Sloten. Ja.
3: En welkom in het Koning Boudewijn Stadion. De inzet is ongezien deze ochtend. Even inzoomen nu op deze Rode Duivel. Heeft het niet gemakkelijk gehad. Maar onlangs nog tevergeefs voorbij steken in een fastfoodketen. Maar nu op het middenveld gaat hij alles en iedereen voorbij. En heeft duidelijk kracht gekost met dat rood aangelopen gezicht. Al doet zijn naam wel anders vermoeden met de pas nu. Nee, hij gaat zelf trappen op de slof. Staat 1 tegen 0, beste mensen. Nog geen minuut om de klok. Binnen. Maar de wedstrijd lijkt al gespeeld. Spanning en sensatie, beste supporters.
2: Oh, wat een miskend talent, jongen.
0: Laat ons even eerlijk zijn. Dat was nu toch echt zeer goed gedaan. Ja, ik vond dat echt zeer, zeer sterk van Koen van Jeroen en Koen. Ik vond dat echt heel goed, ja. Ik weet niet of je het herkent had, de Rode Duivel. Het ging natuurlijk over Kevin De Bruyne. Het grappige was, luisteraar Kevin heeft dat geraden en heeft die tickets voor Café Courtois gewonnen. Ja, ze gaan elke week spelen, dus ook volgende week maak je kans op zo'n tickets bij Jeroen en Koen. Dan weet je meteen welke show je moet aanzetten als je wakker wordt. Dit is Netsky en Rio.

0: Vorig jaar vond je deze Netsky op nummer 360 in onze Summer Beat 1000. Met zijn Rio. Ik ben ontzettend benieuwd waar hij dit jaar zal landen. Vanaf maandag start hij trouwens weer die Summer Beat 1000. En ik moet daar nog iets belangrijk over kwijt. Zometeen na Swedish House Mafia.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
4: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
5: De Raamfabriek.
4: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
5: De Raamfabriek.
4: Ja, we hebben een winnaar.
6: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
7: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ray Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ray Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ongezien. En goal! Goal! Ray Eggermond blijft een kampioen in afval.
8: Ray Eggermond, filiersdreef in Deinzen. Voor als je wil scoren. Ray-Eggermond.be.
9: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: Swedish House Mafia bij Top en Wait So Long. Ja, je weet het of je weet het niet, maar maandag is het weer zover.
1: De Summer Beat 1000.
0: Ja, vanaf 10 uur mag Thibaut eraan beginnen. De 1000 beste Summer Beats ooit gemaakt. En jij kan nog altijd beslissen naar de vol of die volgorde liever van die beste 20. Die mag jij nog altijd bepalen. De tracks zelf, die staan al voor je klaar via topradio.be of de Topradio BE-app. En jouw stem heeft invloed op de uiteindelijke volgorde. Er zijn dus 20 tracks waar je op kunt stemmen, waaronder deze Avicii en Levels. Ja, dat is ook een kleine tip van uw presentator van dit moment. Met heel veel plezier trouwens. Stem even. Avicii vind ik altijd goed. Mocht je geen fan zijn, dan zijn er natuurlijk nog een aantal keuzemogelijkheden. Nou, ook wel altijd leuk, deze Alex Godino, toch? Ja. Ook daarvan ben ik fan. Destination Calabria of de klinkers even op een rijtje zetten. Altijd goed. Million Voices en Otto Knows. Ofwel, en dat is misschien nog het best van al, kan je gewoon stemmen op de nummer 1 van vorig jaar. Wat denk je daarvan? Dat is misschien ook nog wel een goed te overwegen optie. Kijk, alle tracks waar je op kunt stemmen vind je gewoon op onze website. Topradio.be of de Topradio BE-app. Doe vooral je eigen ding, maar stem. Maandag hoor je de lijst.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top!
3: Het is 12 uur. Top headlines komen jouw richting uit. Je krijgt ze van Serafien Smits. Serafien, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Gené beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
5: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden, in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten, die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
4: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kenneth Deel legt uit.
6: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen, te omzeilen.
4: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt het vuren. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hittemaatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Berto ter plaatse.
7: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven, van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden, waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
4: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
3: Heb ik dat nu goed gehoord? Kruipen die spelers in een warm bad om zich voor te bereiden op die hitte op het WK? Een warm bad, daar heb ik nu eigenlijk zelf ook wel best veel zin in. Maar goed, één plek waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de Antwerpse ring richting Gent. Komt door een ongeval in Antwerpen-Oost, ben je een uur kwijt vanaf Antwerpen-Noord. Op andere plekken kan je ook in de file staan, verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Dit is Top! Ryan Loufrimo.
3: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar het zonnetje laat nog een klein beetje op hem of haar wachten. Al komt daar zometeen wel verandering in.
2: Top.
3: Eerst Moby, lift me up.
2: We make you move. Dit is Top

Ik vraag mij af of Calvin Harris op dit moment al een beetje met stress zit. Ik hoor je denken, waarom zou die man nu stress hebben? Wel, over dit en een dikke maand heeft hij zijn Tomorrowland ontmaagding. Jawel. Hij staat voor de allereerste keer op dat grootste festival. 19 juli, dan is het zover. Dus hij zal er wel al wat stress voor hebben. Je hoort hem nu, Calvin Harris.

0: Zometeen bij Top, nieuwe muziek van Jonas Blue. Jazeker, dat is deze van Edge of Desire. Die man heeft dus gloednieuwe muziek. En je hoort hem zometeen na Kane en Tiesto.
1: Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer. Stem nu op je favoriete.

0: Your Summer Beat.
1: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman!
10: Kom, laat mij dan maar eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
8: Ah, ja?
10: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
13: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
8: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
13: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
8: Ik ga winnen, ik voel het.
13: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
14: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
15: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
14: Tot 10 jaar?
15: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
14: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
16: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
17: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helchteren. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
18: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
17: Een meesterlijk gebrouwenactie in elke Pringentik van België.
18: Daar drinken we eentje op.
17: En nog verantwoord ook. Ching!
19: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
20: IKEA.
19: Voorwaarden op IKEA.be.
21: Krevel.
22: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
21: Krevel. Leef beter.

Weet je nog, vorig jaar, midden in de zomer, we hadden al even niks meer gehoord van Jonas Blue. En ineens... was deze daar. Jonas Blue en Edge of Desire. Wel, ik kan je vertellen... dat de man daar deze zomer een vervolg aan breidt. Heeft een paar weken geleden zijn nieuwe zomersingle gereleased. Heet Girl en je hoort hem zo meteen. Je moet even opletten, want de groove die erin zit... ja, dat is toch echt een stuk muziek waar een Bruno Mars zelf jaloers op zou kunnen zijn. Laat even weten wat je ervan vindt via onze topradio BER.

kan er veel over zeggen, maar het is een zomerse tune. Jonas Blue is de nieuwste girl, hoort je bij Top. Nou, je weet, komt hij straks nieuw binnen in de Top 40. Je ontdekt het zo meteen.

0: ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
3: Dat is de ja van Jumbo.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar 4,99 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.

0: men eigenlijk net gerealiseerd.
1: Nou, Martin Garrix en Ed Sheeran hebben zo'n 12 jaar aan die Repeated gewerkt. 12 jaar? Ik was toen 14. Zo'n 12 jaar geleden. Ik ben er nu 26. Kan je je dat inbeelden? Dat die mannen zo lang aan die plaat hebben gewerkt. Ik vind dat toch iets om bij stil te staan. Ja goed, je hoort het natuurlijk wel. Hè. Het is echt een dikke schijf geworden. Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je met Repeat It. Oh.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
4: De Raamfabriek.
3: Correct. Wie is een echte topper in ramen en deuren?
4: De Raamfabriek.
3: Ja, we hebben een winnaar.
5: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
6: Ik raag dan niet om u, hè.
7: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
6: Goosses, mijn geen op nein.
7: Het moet weer al juist te zien, hè.
6: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands heftrucks.
7: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
6: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
8: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
9: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
10: Ja, vent, ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
9: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
10: Sun wie?
9: Sun Systems.
11: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
10: Ja, chique ding is dat, hè.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Top, we make you move.

de jongens van BTS hebben best wel wat geluk dat die rode duivels richting Amerika moeten. Hè? Want hadden ze zelfs een probleem voor hun Europese tour. Ja, 1 en 2 juli staan ze in ons Koning Boudewijn stadion. En dat zou natuurlijk heel moeilijk geweest zijn. Mochten onze rode duivels op dat moment daar moeten gespeeld hebben. Dat was niet goed gekomen. Je hoorde BTS en Dynamite bij Top. Zometeen The Weeknd, Dancing in the Flames. En op het 40 hoor je het zometeen met Jonathan. Eerst Jam & Spoon.

0: grote dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Heerlen. Kom langs. Kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat.
1: Mannekes,
2: vader.
1: Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
8: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
9: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
11: Dit is Top!
12: Tijd voor de Top Headlines met ook nieuws over de Rode Duivels. Die nemen een warm bad. Serafien vertelt meer. Serafien, goedemiddag.
13: Goedemorgen. De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen, dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn voor, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
14: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie, en zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.
13: De Orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
15: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
13: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kennedy legt uit.
16: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen, te omzeilen.
13: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hittemaatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Berto ter plaatse.
17: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
13: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maxima tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
12: De langste vertraging op dit moment aan het Antwerpse ring liever is helaas koploper qua vertraging. Richting Gent verlies je tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost 1:10 maar liefst. In Brussel vertraag je ook op de binnenring 20 minuten extra tussen Leonard en Groenendaal. En elders in de file verlies je minder dan 10 minuten.

0: Jan van Hulpetten.
1: Yes, yes, yes. Hupsakee. Het is weer zaterdag weekend bij Top met een maximum aan tophits. De komende 3 uur kan dit gewoon nog vetter onderlijnd gaan worden. En daarbij ook een maximum aan weekend vibes. Tot 4 uur hoor je enkel en alleen de beste tophits van de voorbije week. Dus met andere woorden, de nummers die het meest gedraaid zijn hier bij Top. Maar voor we starten, snel even door de top 3 fietsen. Op 3, Ultra 54 en another.
0: 3.
1: Bill King op de loer voor de nummer 1. De Bauza al 2 maanden bovenaan.

0: staat de Bausa nog steeds bovenaan deze week? Dat zou straf zijn, want dan zitten ze aan week 7. Doen ze die straffe stoot, hoor je dat iets voor 4 uur hier bij Top in de Top Hit 40.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Zeg, hoe zit dat bij jou? 2K voetbal is gestart afgelopen donderdag. Nu, de Rode Duivels accessoires die liggen al klaar om maandagavond dan echt wel volop te supporteren bij hun eerste WK-match tegen Egypte. Thuis wapperen twee Belgische vlaggen en er hangt ook zo'n mega groot spalmum met daarop de veelzeggende woorden Go Belgium! Go, go, go! Nu ook met de Top 40 hier bij Top op zaterdagmiddag. Zeg, vorige week zaten we trouwens aan 5 Belgische tracks en ik kan je al verklappen dat er straks nog eentje gaat bijkomen. 2 nieuwkomers in totaal, de helft dus Belgisch en het evenwicht tussen winst en verlies is ook mooi verdeeld. Evenveel plussen als minnen deze week. 17 dalers, 17 stijgers en 4 zijn status quo. Kijk, genoeg cijfers. Het is tijd voor actie. Tijd voor hits en beats. We gaan eraan beginnen.

Turn the lights off. Nee, nog niet. We steken zelfs nog een extra lamp aan in de top 40 voor hen. Bij gebrek aan zonlicht, zeker. Kato, van 40 naar nummer 39. Zeg, de eerste nieuwkomer in de top 40 is onderweg voor jou. En die komt uit Duitsland. Maar eerst de 32e week al voor Sonny Fordera, D.O.D.

0: Ze zijn de oudste van de top 40 klas van deze week. Sonny, D.O.D. en ook Poppy.
1: Dit is deze week verdwenen in de top hit 40.
0: Ja, deze hoor je niet meer terug in de lijst vandaag, al is het gewoon dit klein stukje. Hè. Afrojack en Sia zijn er deze week eigenlijk al heel snel uitgeflikkerd uit de lijst. En ook dit staat er niet meer in. Ambers van Robin Schulz. Robin Schulz naar huis. Of toch niet? Nee. Want hij komt gewoon binnen met zijn nieuwe single. Zo fix je dat gewoon. Robin Schulz wordt vervangen met de nieuwe single Better Times.

0: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Yellow! 3, 2, 1...
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
12: En zo'n grote pad eend.
11: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Haven en Caitlin Aragon. Haven heeft het super gedaan met deze I Run, de eerste wereldhit. Met zelfs een nummer 1 in de Amerikaanse danslijst van de Billboard. En ook bij ons heeft het een paar weken op 1 gestaan. Een week op 5 helemaal bovenaan de top hit 40. En nu in week 26 op plek nummer 36. Als je week 5 al terug moet naar plek 35, dan doet dat weinig goeds voorspellen. Hopelijk kan hij zich snel herpakken. Het zal moeten. John Newman, -3 voor deze Mary Go.

0: straks in de Top Hit 40.
1: Ja, daarnet gehoord dat Afrojack eruit ligt met de nieuwe single samen met Sia, Awake Tonight. Het is toch wel verrassend dat die nieuwe single er al uit moet en deze na 34 weken er wel nog in staat, hoort hem zo voorbij komen. Afrojack met Hello Black. Eerst even kijken waar de vertragingen zitten. Je moet nog steeds heel veel

0: Luister.
1: Summerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Summerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. Krevel.
5: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immo's Koopman.
9: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
10: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
9: Dus we groeien.
10: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
9: Dan is dit jouw moment.
10: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
11: Medi-market.
12: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
13: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Dit is Top. Top Hit 40. Jonathan van Helpputten.

BTX en Silver die zitten na 6 weken blijkbaar nu al over hun hoogtepunt. Voorspelt ook weinig goeds voor het vervolg. Het kan ook een off-week zijn. Wie weet gaat het volgende week weer wel beter. Het Heart and Soul in de top 40, 2 lager. En beter loopt het dan met Clooney.

0: 31 Clooney, one question. Wie staat er allemaal in de eerste lijst van de 10 tracks van de Top Hit 40? Wel, die hoort er nu meteen in het eerste overzicht.
1: Top Hit 40, overzicht 40.
0: Een half jaar en zelfs nog een weekje extra erbij. Week 27 al voor Sam Veld en Allo Black. Hey, son.
1: Top Hit 40, overzicht 40.
0: Even repeat, want het is mijn schuld. Ik heb op het verkeerde knopje gedrukt.
1: 39.
0: Bijna ten dode opgeschreven, maar het licht mag toch nog een weekje extra aan voor Kato en John. Turn the lights off.
1: 38.
0: Staan er ook al behoorlijk lang in. 32e week al voor Sonny for Darren, D.O.D. Samen met Poppy ook. Think about us.
1: 37.
0: De eerste nieuwe entry van deze week komt uit Duitsland. Robin Schulz vloog eruit met Ambers, maar de nieuwe single die komt meteen al binnen op 37. Better Times.
1: 36.
0: Ex nummer 1, Haven, Caitlin Aragon. Stijgen zelfs weer een plaatje. Op 36, I Run.
1: 35.
0: We gaan niet alleen voor onze Rode Duivels moeten supporteren, maar ook voor deze John Newman. Heeft ook wat courage nodig. Go, Mary Go, zakte 3.
1: 34.
0: Om een beetje voor in de sfeer te komen voor de Summer Beat 1000 vanaf maandag. Audi PFR 2 vooruit met Sola.
1: 33.
0: Omgekeerd bij Afrojack en Allo Black. Zij gaan er dan 2 naar beneden. In My World.
1: 32. I feel it in my head, my heart and soul.
0: The love that you give me, the love that you... Zelfde verlies, min 2 voor BXT en Silver.
1: 31.
0: Niet de eerste stijger, maar wel de stijger die eindelijk meer dan één plaats vooruit gaat. 5 zelfs op 31 nu terug te vinden. Clooney en One Question.
1: Dit is Stop, de Top Hit 40.
0: Je krijgt zo snel al de nummer 30 en meteen daarna ook al de hoogste nieuwkomer van deze week. Top, we make you
2: move. Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
4: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
5: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
4: Trappen op Maat?
5: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
4: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
6: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
7: Ja.
6: Zie je slim?
7: Tuurlijk.
6: Kun je ding voorspellen?
7: Allee, wat zie je bij
6: wie? Wie had er 2K winnen?
7: Uit Duitsland.
6: Joi.
7: Mo of nee, Marokko.
6: Mo.
7: Baie.
6: Ja.
7: Frankrijk.
6: Ja, stop, mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
7: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
6: Ja, dat wel.
4: Modu van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
8: Zit jij nieuw?
9: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
10: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
4: Modu van.
7: Liquid dat er wint. Wiedermaai, ik kom in het zak slimmer.
11: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
12: 11 en 12 juli in Alken.
11: Vinyl Only Sets by Pierre.
12: Fuse.
11: Marco de la Rocca.
12: Iris Menza.
11: Daniel Bovy.
12: DJ Glenn.
11: Sale and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
13: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
14: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
15: Festi Loco, nog fouter, nog stouter. Met Dual Limited, Bad

0: straks in Top 40. Nu straks, het is wel nog eventjes wachten, want So Much Beauty van Last Frequencies passeert pas in het finale uur van de Top 40 tussen 2 en 3. Maar waarom liet ik dan dat fragment horen? Het is namelijk altijd voor de opvolger van die So Much Beauty Around Us. Want Last Frequencies parkeert nu al zijn tweede track in de lijst. Live It All.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de Top Hit 40.

0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Top!
5: Serafine heeft de topheadlines voor jou met een sportprimeur voor ons land. 2 uur, dag Serafine, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen. Dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
7: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie, en zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.
6: De Orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. In de VS is de overnamedeal tussen filmstudio's Paramount en Warner Bros. Nu officieel goedgekeurd. Dat heeft het ministerie van Justitie beslist. De deal was in februari al rond toen Netflix zich terugtrok, maar de overheid moest eerst nog onderzoeken of er geen bedreiging was voor de concurrentie. Dat is nu niet het geval. In totaal betaalt Paramount bijna €96 miljard voor Warner Bros. Op het EKG wielrennen in Italië is onze landgenoot Tim Seelen Europees kampioen geworden. Seelen versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij werd eerder ook al Europees kampioen tijdrijden en is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen. Morgen verdedigt hij zijn Belgische titel. En een primeur voor ons land, want in 2030 organiseren we voor het eerst het EK handbal voor vrouwen samen met Frankrijk. Dat bevestigt de Belgische Handbalbond. De wedstrijden zullen in Antwerpen plaatsvinden, wellicht in de Lotto Arena. Onze Belgische handbalvrouwen zijn zo ook rechtstreeks geplaatst voor het EK voor de eerste keer ooit. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
5: Allee, overal droog geworden, daar zijn we al flink tevreden mee tegenwoordig. Hè. Blijft lang aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, sta je een uur in de rij. En ook file op de E313 naar Antwerpen, met een half uur extra tussen Randst en Borgerhout. 20 minuten erbij op de E19 richting Antwerpen, tussen Sint-Joppengoor en Antwerpen-Noord. En ook nog vertraging op de E313 naar Randst. Daar 12 minuten extra tussen Randst en Antwerpen-Oost. Oost. Elders gelukkig verlies je minder tijd. Minder dan 12 minuten.
4: Dit is Top. Top Hit 40. Jonathan van Helleputte.
5: De meest gedraaide, de populairste, de allerbeste tophits van de week. We tellen de lijst van 40 verder af. Nu 27. Alesso.

0: 25, Thomas Gray en Rumours. En het is opvallend, heel wat artiesten die weten zelfs twee nummers in de lijsten loodsen. Offenbach bijvoorbeeld. Lost Frequencies is daarnet ook binnenkomen met een tweede track. En ook deze artiest. Shakira, dit is haar eerste. Zoo.
1: We make you move.
2: Dit is...

Shakira 7 gedaald. En dan denk je, gaat natuurlijk flink scoren met de nieuwe track natuurlijk. Want dat is het WK-anthem. En is dat ook zo? Dat ga je zo meteen ontdekken. Ik heb het vorige week voorspeld, maar komt het ook uit? Eerste Bob Sinclair.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Heerlen. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Mannekes,
2: vader.
1: Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
13: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
12: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
14: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
17: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
16: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
17: Ik ga winnen, ik voel het.
16: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
18: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
0: Top hit 40.
4: Top.
0: We make you move. 22.

0: Hij staat op de dubbele 2. Kygo en Khalid en Save My Love. Top. Festival Zomer 2026 die wordt dit weekend afgetrapt met toch wel een van de grootste retro trance house en hard dance festival van België. Cédric, goedemiddag. Jij bent op het Legacy Festival in Mol, hè?
1: Yes, yes. Ik sta hier op het, bij het Zilvermeer van Mol, tussen de bomen bij de Top en Mental Stage.
0: Een prachtig uitzicht, het Zilvermeer. En je sprak daar al over een leuke stand. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Zeg, het is nu nog niet eens 2:30. Dat is misschien wel vroeg voor het festivaldag. Maar is daar al wat sfeer te bespeuren? Heb je al een leuke set kunnen meepikken?
1: Yes, yes. Het volk begint hier stilaan toe te komen. Het festival is vandaag ook volledig uitverkocht. Dus dat is een goed teken. Het gaat volle bak gaan vandaag. Dus ja, we zullen wel meemaken wat er nog op de planning staat vandaag.
0: Ja, over die planning gesproken. Wat staat er nog allemaal op de line-up? Zijn er nog grote artiesten? Ik heb hier al een beetje zitten kijken. Het zijn toch wel grote namen, hè? Vertel er een paar.
1: Yes, yes. Vandaag komt Fioco langs, maar ook Push van het legendarische Universal Nation. En de mainstage die wordt afgesloten door DJ Frank.
0: DJ Frank, Fioco, Push, dat zijn zeer grote namen. Dat zijn echt wel legendarische artiesten. Zeg, je vertelde het al, het is uitverkocht. Dus ja, een beetje slecht nieuws voor als je nog zin had om naar het Legacy Festival in Mol te trekken. Maar er is ook een beetje goed nieuws, want je kan het wel blijven volgen dankzij Top.
1: Yes, ik ben vandaag de hele dag actief op de socials van Top. Dus je moet gewoon de stories gaan checken op Instagram en Facebook. En daar ga je mijn hoofd en enkele stages en artiesten nog wel zien verschijnen.
0: Zeg, en Cédric, ik heb me laten influisteren, en dat is meteen ook al de juiste term, dat zelfs Jeroen en Koen van het ochtendduo van Top, dat die er ook op een bepaalde manier bij zijn. Op het Legacy Festival.
1: Ja, die zijn... Inderdaad, die zijn op een of andere manier hier toch terechtgekomen. We hebben bij de Top & Mental Stage een silent disco. En daar kan je naar 3 sets luisteren. Namelijk die van Koen en Jeroen. Maar ook Simon T en Maite de Dekker.
0: Oké, dat klinkt super. Spijtig dat ik er niet kan bij zijn. Het is uitverkocht natuurlijk. Maar we gaan je straks nog terug horen, Cédric, voor een nieuwe update. En vertel nog even, hoe kan je de sfeer nog een beetje verder volgen?
1: Ja, je kan gewoon naar de socials gaan. En ook achteraf gaan we op de socials nog enkele leuke contentstukjes plaatsen. Dus daar kan je nog volledig de sfeer opsnuiven van Legacy Festival.
0: Oké, kijken we naar uit. Dankjewel Cédric, tot straks hè.
1: Tot straks.
2: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.

0: Hallo, Khaled en Dive Into Me. We duiken zo de top 20 in. Eerst een overzicht vanaf nummer 30.
1: Top hit 40. Overzicht 30.
0: Op de nummer 30. Cabri Ponte en Sam Harper en Words.
1: 29.
0: Hoogste nieuwkomer van deze week is Belgisch Go Belgium Go, Last Frequencies en Live It All.
1: 28.
0: Offenbach, Star Sailor stijgt er 5 door met 4 to the Floor.
1: 27.
0: Alesso en Sasha, 4 lager, Destiny.
1: 26.
0: Les gaat erop vooruit. 2 naar 26. Terms and Conditions.
1: 25.
0: De rumors kloppen. 25 staat hij. Thomas Gray.
1: 24.
0: Vorige keer 17, nu 24 voor Shakira en Zoo. Het is vooral uitkijken naar straks natuurlijk, hè, want die Die Die gaat doen het WK Anthem.
1: 23.
0: Het kleinste verlies voor Bob Sinclair en Kaiza. I Can Wait op 23.
1: 22. I'm saving my love for somebody else.
0: Laatste weken heel veel het verlies. Ze hebben ook nog een top 10 gehad, maar dat is al een tijdje geleden. Vorige week gedaald naar 24, nu naar 22 weer een beetje gestegen. Kygo en Khaled en Griffin, Save My Love.
1: 21.
0: En nee, daar heb je hem alweer. Hè. Khaled hier met Alok op 21. Dive Into Me.
1: Dit is Stop, de Top Hit 40.
0: Top 20 wordt met een 4 Rode Duivel shirt ingestart. Brian V schrijft er één op.

0: in de Top Hit 40.
1: Dit deuntje passeert zo meteen. Het is zo'n deuntje dat je niet snel uit je hoofd krijgt. Zo catchy. Milky, Just The Way You Are staat op 19. En goed nieuws voor onderweg, want we hadden net nog heel wat files. Zelfs van een uur bijna, zelfs van een half uur. Maar het zijn allemaal verdwenen. Ik heb maar één file meer gevonden van minstens 10 minuten. Die staat op de E19 richting Antwerpen. Tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord vries je momenteel 10 minuten en elders minder tijd.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour. In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

Ja, als Thies kon dat al tellen, dan had je eigenlijk wel ook al iets voor me over te vertellen. Hè. Maandag dus, die Confessions Tour, de filmpremière van Madonna. Het album zelf, daarop is er nog een klein beetje wachten tot het begin van de zomervakantie. Maar dat gaat er snel zijn trouwens, want die zomervakantie, we gaan hier binnenkort de warming-up starten. Letterlijk en figuurlijk gaan dat maandag al doen. En dan is die aftelling richting de zomervakantie van 2026 helemaal begonnen. Met de Summer Beat 1000. 1000 keer Summer Beats, 1000 keer proef je de zomer. En tussendoor maak je trouwens ook nog kans op een ideaal zomercadeau. Ik weet niet of ik daar al iets mag van zeggen, maar het heeft iets met wat ideaal is om in de tuin te zetten. Oh, ik heb misschien wel te veel verteld, maar goed. Je gaat het vanaf maandag echt wel horen wat er allemaal te verdienen valt. Naast natuurlijk het horen van de allerbeste, de allerleukste, allerzwoelste Summer Beats in de Summer Beat 1000. Ondertussen de net niet sterkste stijger op je loslaten. Hier is ze, Shakira, +9.

0: voorspelling is net niet uitgekomen. Ik had gedacht dat ze de sterkste tijd ging zijn met de start van het WK, natuurlijk met dit anthem erbij. Maar het heeft niet veel gescheeld. Er is nog één nummer die straks beter doet dan die 9 plaatsen winst. Dat was Shakira. Dit ken je, dit is een van de grootste Belgische dancehits. Misschien staat het ook wel in de lijst van de Summer Beat 1000 die je hier bij Top Live kan meevolgen vanaf maandag 2 weken lang. En er is nieuws over Let's Go.
1: Top Fresh, nieuw in de playlist van Top.
0: Ja, je weet dat Let's Go sinds vorig jaar een nieuwe zangeres geeft. En dat ook met succes is natuurlijk. Ze heeft al een paar hits gescoord. Ze hebben al een paar hits gescoord in onze Top Hit 40. En misschien kan daar wel nog eentje bij komen die misschien vanaf volgende week of een van de weken daarna kan binnenduiken in onze Top Hit 40. Maar we gaan eerst eens kijken hoe het klinkt natuurlijk. Hè? Is luisteren vooral hoe dat klinkt. En ik ga vooral kijken wat er allemaal binnenkomt van de reacties van jou in onze Top Radio BE app. Je opent onze app natuurlijk en ondertussen, als je die track goed geanalyseerd hebt, dan laat je me weten hoeveel punten op 10i verdient. Zullen we eens luisteren naar de nieuwe Let's Go? De heet trouwens Rise.
1: Dit zijn

0: Rise, het is de nieuwe Let's Go. En wat vind je ervan? Hoeveel score je hem op 10? Tussen 0 en 10. Laat me weten, een berichtje stuur je gewoon in de app Top Radio. BE-app. Dit is Top. We make
1: you move. Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Allee, wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: Baaien.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kunt hier niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
6: Mo, van. Wie er maakt je kamionetten een zak slimmer.

0: fundament. Remix is the one. De one voor kwaliteit. Remix recycleert. Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale. Remix in de Filierstreef in Deinze en op remix-beton.be.
1: Moduvan.
2: Liquidator wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Ik krijg dan niet om u, hè.
6: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de kip bij Hostes af, Trucks en Locristi.
5: Gosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist zien, hè.
5: www.gossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
6: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
5: Gosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
7: Festi Loco, nog fouter, nog stouter. Regas, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek en nog veel meer. Zaterdag 4 juli, tickets en info, festiloco.be.
8: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
9: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

Deze week in Top Fresh, de gloednieuwe Let's Go track. Benieuwd wat jij er trouwens van vindt van deze Rise. Tony zegt niet slecht, maar ook niet wauw. 6,5. Voor Peter moet hij nog wat rijpen. De nieuwe Let's Go is nu een 6. Maar misschien als ik hem nog een paar keer hoor, kan het een 8 worden. Maarten is ook van 9, zie ik hier. 10 op 10. Zegt Sven. Kei goede track. Gemiddeld komt Let's Go op, even kijken, even tellen, 8 op 10 uit. Dat is lang niet slecht voor die Rise. Ondertussen zit nummer 15, Topic.

Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze

0: Your Summer Beat. Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Ja, zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh. Ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
4: Dit is Stop!
5: Hoe zit het met onze reisplannen deze zomer? Serafine vertelt jou meer in de Top Headlines. Serafine, goedemiddag.
6: Goedemiddag. In Ravels in de provincie Antwerpen is het lichaam van een man gevonden in een appartementsgebouw. Het gaat om een man van 39, dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket onderzoekt dat nog. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna 1700 euro per persoon, dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. Koen van den Bos.
7: Er zijn een aantal verklaringen voor verhoging van budget. Uiteraard zit je met een aantal taksen die de Belgische regering heeft ingevoerd. Je zit daarnaast uiteraard met de impact een stukje van de kerosine, maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget geeft, omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
6: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. En net niet voor Zizou Berghs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets. Het werd 2x7-6. Het was voor Zizou Berghs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maxima tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
5: Waar verlies je tijd onderweg? Vertel het jou. Er zijn 2 belangrijke files van meer dan 10 minuten. E313 richting Garans, een half uur extra tussen Herentals-West en Massenhoven. En op de Antwerpse ring schuif je ook aan richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar verlies je er 10 minuten. Elders in de file verlies je minder, minder dan 10.
4: Dit is Top. Top Hit 40. Jonathan van Helpputten.
5: Ben jij er klaar voor? Want we gaan eraan beginnen aan de grande finale van de Top Hit 40. Met op 14, Last

Als je al een tijdje aan het meevolgen bent met de beste hits van deze week in de Top Hit 40, heb je het gehoord, hè? De nieuwe track van Last Frequencies, Live It All, dat was de hoogste nieuwe en hierdoor wel een beetje een klap voor die vorige single. Hè? So Much Beauty daalt van 5 naar 14. Dit is 13, dit is Medusa.

Medusa, Don't Wanna Go Home. Dat gevoel heeft Cedric nu ook al heeft gestuurd. Hij is onze topreporter van op het Legacy Festival. Van het prachtige Zilvermeer in Mol. En ja, de sfeer is daar geweldig, zegt hij. En het gaat moeilijk zijn om naar huis te geraken. Nu, een nieuw sfeerbeeld, dat ga je straks nog proeven. Na de Top Hit 40 gaat hij nog eens passeren hier live op top. En intussen, vergeet niet, kan je onze stories ook volgen. Want dan kan je ook meer sfeer en sfeerbeelden gewoon proeven. En horen natuurlijk hoe het er allemaal aan toe gaat op het Legacy Festival in Moldaar. Ondertussen, doen waar we goed in zijn, dat is de beste muziek spelen. En tot 4 uur doen we dat met de allerpopulairste, de meest gedraaide. En daar hoort deze ook bij. You

0: Licious Hermano, de stijg Mako wel net te kort voor de top 10. Wie er wel bij hoort, dat hoor je zo. Maar eerst gaan we nog eens van 20 naar 11.
1: Top hit 40, overzicht 20. Right here.
0: En Brian V staat er voor het eerst in de top 20. 1 plaats gestegen en zo staat hij in die top 20 met Where Have You Been?
1: 19.
0: Die was er nog vorige week, nu is het 4 lager op 19. Milky and Mal Grab, Just the Way You Are.
1: 18.
0: Zegt Damage Control. Vorige week daalt 1 plaats. En nu stijgen ze weer eentje, staan ze weer op die 18e plaats. Madonna en Sabrina Carpenter.
1: 17.
0: Bijna de sterkste stijger, 9 plaatsen winst. Wel super goed gedaan natuurlijk. Nieuwe Shakira op 17 met Dai Dai.
1: 16.
0: Vorige week verloren ze heel wat plaatsen. Nu hebben ze er weer 2 goed gemaakt. Weer gestegen naar 16. Offenbach, Miles Away.
1: 15.
0: Sorry papi, Topic en Becky G gaan er 2 naar omlaag.
1: 14.
0: En het kan niet allemaal goed nieuws zijn als hoogste nieuw binnenkomen met de nieuwe single. Maar wel veel verlies voor So Much Beauty Around Us. Van 5 naar 14 gedaald. Last Frequencies.
1: 13.
0: Was het vorige week, nu is het 13, Medusa en Henry. Don't wanna go home.
1: 12.
0: Richting de Summer Beat 1000 vanaf maandagochtend hier bij Top. Deze tropische sound van Jugal en Salto. Jamaican, bam bam. 2 gestegen naar 12.
1: 11.
0: En zal het een volgende week lukken om in die top 10 te staan? Als ze nog 1 plaatje doorstijgen, is het zover zo. Echt veel moet het niet meer zijn. Klein duwtje en ze staan erin. DJ Licious en Milo, deze week op nummer 12.
1: Dit is Top.
0: En de top 10 is nu klaar en on air met J-Lo en Getta.

0: MediMarket.
1: Bij MediMarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
7: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
11: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
10: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
11: En klanten altijd tevreden.
10: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Het is jammer, maar helaas, ik heb maar weinig talenten qua zang. Maar stel je voor dat jij wel een beestig goede stem hebt en er iets wil mee doen, dat je een grote carrière wil scoren, eentje ontdekt bent en dan nummers kan inzingen. Met welke artiest zou jij dat graag doen? Wat is jouw big dream dan? Wel, voor artiest Jazzy was het namelijk de grote droom om ooit een track van Kevin Harris in te zingen. Om ooit samen te werken met de Schotse wereld-DJ. Het is een droom die meer dan uitgekomen is, want inzingen, dat is één ding, maar er ook eens een wereldhit mee scoren, dat is het nog veel, veel meer. Jazzy zegt dan ook over de moon te zijn met haar funky collab met Kevin Harris. Het is een grote droom die voor mij uitkomt. Kijk, Satisfy van Jazzy en Kevin Harris, Got You On My Mind. Staat opnieuw op plek

0: won dit jaar ook al de BBC Radio Dance Award van 2026. Jazzy met Kevin Harris.
1: Straks in de Top Hit 40.
0: BB Rex en Faithless hoor je zo meteen bij de beste zes. En bij die laatste zes zitten ook nog eens de sterkste stijgers van deze week. Er is 12 jaar aan het nummer gewerkt, maar amper 3 weken hebben ze nodig om al in de top 6 te staan. Voor welke track het gaat, dat hoor je zo meteen. Dat wordt heel snel duidelijk. Snel even door de files, want er is maar één vertraging van minstens 10 minuten. Die tref je op de E313 richting

0: Big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helchteren. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
3: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
2: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
3: Daar drinken we eentje op.
2: En nog verantwoord ook. Ching!
1: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
4: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
1: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
4: Ik ga winnen, ik voel het.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
5: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
6: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
7: Voilà, ik klap en dan eet hem.
6: Kunt het zien?
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Dit is Top. Top Hit 40. Jonathan van Helleputte. Top. We make you move. Dit is de sterkste stijger in de Top Hit 40.

meiden. Was je erbij vorig jaar in Antwerpen? Fantastisch optreden van Ed Sheeran. Ja, ondertussen ook al bijna een jaar geleden. Zo snel gaat het allemaal. Als je Ed Sheeran trouwens nu live van het werk wil zien, kan dat niet in België, maar het dikste plekje dat je kan aanraden is dan begin september in Duitsland. Je kan dat ook combineren natuurlijk met een citytrip. Martin Garrix kan je wel in België aan het werk live zien. Twee kansen heb je zelfs. Moet je wel een Tomorrowland ticket voor hebben. Ze zijn de sterkste stijger, Ed Sheeran en Martin Garrix. Ze gaan van 16 naar nummer 6 en dat doen ze met Repeat It. Ze zijn op weg naar de nummer 1. Het kan zeker. Wij schuiven ook dichter bij de nummer 1 van deze week. 5 is voor Bibi Rexha.

0: ging vorige week wat moeizaam bij Gordo en René Sonneveld, maar veel beter is deze week hoor. Knappe sprong van 5 naar 4.
1: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
0: We hebben er maar 3 meer te gaan. Het zijn 3 kanjers. Met ook daarbij nog de nummer 1 van vorige week. En de week daarvoor, en de week daarvoor, en de week daarvoor, en de week daarvoor. En de week daarvoor. Of ben ik nu nog eentje vergeten? Enfin, 6 weken al aan de top. En staan ze nog steeds op nummer 1, de Bausa. Dat ga je straks ontdekken. De laatste 3, de beste 3 van deze week. Hoor je zo.
2: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
3: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
4: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ray Egermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ray Egermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ongezien. En goal! Goal! Ray Egermond blijft de kampioen in afval.
5: Ray Egermond, filiersdreef in Deinzen. Voor als je wil scoren. Ray-Egermond.be.
6: Zit jij nieuw?
7: Dat is van bij Cabana 67 Oostkamp.
8: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
12: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
13: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is dus een beetje sauna.
12: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
13: Sun wie?
12: Sun Systems.
14: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
13: Ja, chique ding is dat, hè.
12: Sun Systems. Ja, hallo maat.
15: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt en beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: Ja, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. De belangrijkste van het spel, die moet nog komen. De nummer 1, en die krijg je meteen na het overzicht van de top 10.
1: Top Hit 40, overzicht 10.
0: Als het goed is, begin ik die met een filmtip voor vanavond. Als je houdt van een romantische komedie, Office Romance met Jennifer Lopez en Brad Goldstein. Hier Jennifer Lopez met David Guetta op 10.
1: 9.
0: Hey Mr. DJ, nummer 9 is heerlijk funky, dankzij Bruno Mars.
1: 8.
0: Dit is Next Top 5, Be Mine. Kamerad gaat nu wel van 6 naar 8.
1: 7.
0: Net als vorige week in handen van Kevin Harris en Jazzy.
1: 6.
0: Dit zijn ze, de sterkste stijgers van deze week. Martin Garrix en Ed Sheeran stijgen 10 plaatsen met Repeat It. Kunnen ze volgende week niet meer overdoen, 10 plaatsen, dat gaat niet meer. Maar met 5 zit ze al aan de nummer 1. Het kan maar zo gebeuren. Je weet maar nooit, volgende week zullen we het horen.
1: 5.
0: Ze moet 1 achteruit, Bebe Rexha, New Religion, maar wel met Faithless.
1: 4.
0: De superweek voor Gordo en Renier Sonneveld. Loco Loco, sprint van 9 naar 4.
1: 3.
0: Die is opnieuw voor Another 54 Ultra. Talk to you.
1: 2.
2: Music is my medicine. My medicine.
0: En ook bij de nummer 2, geen enkele wijziging. Die is opnieuw voor Milk Inc. met Madison.
1: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
0: En wat betekent dat voor de nummer 1? Wel gewoon... Ik zou het graag doen, maar het heeft geen zin dat ik een spannend muziekje als achtergrond hier gebruik. Want het is gewoon opnieuw zover. Voor de 7e week op reis staat hij helemaal bovenaan onze Top Hit 40. Het blijft de populairste, de meest gedraaide. Dit is de Bausa, nummer 1, Magnetic.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Stop! 4 uur net gepasseerd, dan is het tijd voor Serafien met de top headlines. Goedemiddag, Serafien.
5: Goedemiddag. In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een sportvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. De hulpdiensten hebben de piloot gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zijn toestand nu is. Hij zou de enige inzittende geweest zijn. De precieze omstandigheden en de oorzaak van de crash zijn nog niet duidelijk. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Griet de Prest.
6: Volgens de eerste vaststellingen zou een personenwagen met daarin een gezin met 2 kinderen om nog een onduidelijke reden vrijwel stil hebben gestaan ter hoogte van de wegwerkzaamheden. Een achterliggend voertuig kon vermoedelijk de wagen niet meer ontwijken en is zo in botsing gekomen met de personenwagen waarin het gezin zat. We hebben in ieder geval een verkeersdeskundige aangesteld en die zal nu de omstandigheden van het ongeval onderzoeken.
5: Nadien gebeurde nog een tweede ongeval. Een taxi die gestopt was om te helpen werd aangereden door een andere auto. Daarbij raakten 2 mensen lichtgewond. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden, dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in het conflict. Wat er in het akkoord staat is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zal dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
4: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
7: Het is weekend en dan is de tijd beter voor deze filosofie. Tijdens het weekend komt het allemaal goed en als het niet zo is, dan lossen we dat wel op volgende week. Top.

Zaterdagnamiddag 13 juni vandaag, de tweede zaterdag van juni. En dat is Wereldpoppendag. Of in het Engels World Doll Day. Als je dat een paar keer naar elkaar uit kan spreken zonder te stotteren, ja, dan kan je dat in ieder geval toch al iets vlotter dan dat ik dat zou kunnen. Je kan dus vandaag het kind in je naar boven laten komen door eens een of andere pop bij jou naar boven te halen. Alhoewel dat er blijkbaar ook gewoon volwassenen zijn die dat af en toe ook wel eens durven doen. Spelen met de poppen. Maar goed, het is trouwens vandaag ook iets wat wel voor de volwassenen is. Wereld Gin Dag. Een gin tonicje kan er vandaag dus ook bij. En in Nederland, moet ik er wel bij zeggen, daar is het vandaag ook de Dag van de Durf. Is een of ander festivaletje dat ze organiseren in Utrecht. En ja, de Dag van de Durf, dat kan je zowel als kind uitvoeren als als volwassen natuurlijk. En dat kan allebei. Ik ga hier geen al te zotte dingen doen. Alhoewel, deze ga ik alvast in je oren stoppen. Maar echt superzot is het natuurlijk niet. Wel goed, hè. Dit is Mau P en zijn nek.

Chicken en salt water. Ja, en het water van het Zilvermeer in Mol, dat gaat allesbehalve zout zijn. Maar het is daar wel interessant om daar eens een beetje rond te hangen. Rond het Zilvermeer in Mol, vooral dankzij het Legacy Festival natuurlijk. Gisteren was trouwens dag 1, festivaldag 1, met onder andere Yves de Ruiter, Push en Greg S. Die heb je gemist, maar er is nog altijd een tweede festivaldag. Die is op dit moment volop aan de gang. En straks onder andere toe Fabiola, die je nog mag verwachten. Ook DJ's zoals Zash, Wout en Frank. En er loopt daar ook een heel speciale kerel rond. Hij heet Cedric. En het is iemand die wij naar daar hebben gestuurd. Wat hij allemaal gaat uitsteken daar, en wel, ik ga hem straks eens vragen. Na onder andere Tayo Cruz.

nu een goede summerbeat. Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten.

0: Your Summer Beat.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series binge.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
6: Imosco!
7: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Imoscoop, man.
10: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
11: En zo'n grote badeend?
10: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Ik weet niet wat jouw zomerplannen zijn, maar wij gaan jou alvast voorbereiden op een hele hete en hele zwoele zomer. Jazeker, dankzij deze tracks natuurlijk van Adam Poore bijvoorbeeld en The Move.

En dit mag een beetje zien als het voorprogramma, maar de echte voorbereiding die begint natuurlijk pas vanaf maandag 10 uur. Dan beginnen we af te tellen natuurlijk in de Summer Beat 1000. En een dikke 2 weken later op de vrijdag, dan weet je wie er op nummer 1 staat en weet je ook wat de heetste en vooral beste zomertrack is.

0: Goh ja, ciao, adios ga ik nu toch niet zeggen. Tegen onze Cedric natuurlijk, die rondloopt in Mol, het Zilvermeer, want daar is het Legacy Festival voor zijn tweede dag van start gegaan. Straks gaan we eens horen hoe het hem daar vergaat en vooral wie hij daar allemaal heeft kunnen strikken. Maar dat is onder andere voor na Eerie Oaks en Impossible en ook nog Sam Smith en een Holly die eraan komt na dit.
1: Mannekes,
2: vader,
1: Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot

0: Eli Oaks en Impossible. Ja, niks is hier onmogelijk, want we hebben op dit moment live contact met Cedric, daar ergens in het Zilvermeer in Moldag. Cedric.
1: Hallo, ja, dat klopt. Ik sta hier live op Legacy Festival.
0: Ja, en hoe is het daar op dit moment?
1: Ja, dat is hier echt top. Hè. Iedereen is hier precies zijn jeugd aan het herbeleven. We hebben onder andere al Virtual Zone gezien,
0: ja.
1: Die we allemaal kennen van hun legendarische tracks, die ook in Zillion passeerden bijvoorbeeld.
0: Uiteraard, ja.
1: Ja, en er staan nog heel veel topartiesten vandaag op de planning.
0: Ja, en het Legacy Festival, het is vandaag als een tweede dag. Gisteren was er ook al een festivaldag. Lopen daar mensen rond die toevallig gisteren ook al het festival hebben meegemaakt?
1: Ja, die lopen hier zeker rond, maar er zijn er veel meer vandaag als gisteren nog. Vandaag is het volledig uitverkocht,
0: ja?
1: Dus heel veel nieuwe gezichten ook tegenover gisteren.
0: Ja, en ik heb gehoord dat je ook al iemand gestrikter hebt, hè? Want je bent aan het rondlopen op de camping op dit moment, denk ik. Hè?
1: Yes, en we hebben hier mensen gevonden die op een speciale manier naar hier zijn gekomen. Zeg het eens, hoe zijn jullie vandaag hier op Legacy Festival geraakt?
2: Ja, we zijn eerst vanuit Dendermonde met de auto gekomen naar Sunparks en van Sunparks zijn we met de fiets naar hier gekomen.
1: En was het een zwaar fietstochtje?
2: Ja, zwaarder dan gedacht.
1: Ja, toch wel?
2: De volle 11 minuten.
1: maar de benen zijn dus al helemaal losgedraaid.
2: Ja, maar dat gaat vannacht niet meer lukken, vrees ik.
1: Hoe gaan we dan vanavond naar huis geraken?
2: Te voet of met de Uber?
1: Oké, met de Uber. En welke artiesten willen jullie vandaag zeker gehoord hebben?
3: Jan Vervloed,
1: ja, dat is natuurlijk echt een epische artiest. Zijn er nog artiesten die jullie echt zeker niet willen missen?
2: De Romeo's, waarom niet?
1: De Romeo's, dan hebben jullie niet veel tijd meer. Die gaan ze biedt optreden.
2: We waren op weg, maar ja, jij houdt ons tegen, hè?
1: Oké, het is dus mijn fout, maar we zullen deze mensen ze biedt verder laten gaan naar de Romeo's.
0: Ja, zo is het natuurlijk. Ik snap het dat je naar de Romeo's wil. Trouwens, het ongeveer hetzelfde genre. Ik heb gezien dat Willy Sommers er ook nog ergens op een gegeven moment het beste van zichzelf gaat geven. Cedric, is dat iets voor jou?
1: Willy Sommers wel, ja, wij kunnen perfect veel eens een kijkje gaan nemen. Weet je, we zullen afspreken, we zullen een story posten op het Instagram en Facebook kanaal. En dan kan iedereen daar even van meegenieten.
0: Ik vind het een top idee. En trouwens, je kan heel de avond nog meevolgen natuurlijk met al hetgene wat jij eruit steekt. En dat kan inderdaad, zoals je daarnet zei, via onze socials. Beste Cedric, doe eens daar allemaal de groeten. En straks vanavond heel laat veilig thuis, man.
1: Dankjewel.
0: Dag.
4: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes. Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
3: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
2: Trappen op Maat?
3: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
4: Trappen op Maat. .be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
5: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: beste van Jeroen en Koen.
1: Staat zoals elke zaterdag op onze website topradio.be of is te vinden via onze socials. We proberen de hele week samen te vatten in een paar minuten met beelden bij. En onder andere ga je dan ontdekken wie van die twee, Jeroen of Koen, de vuile pitoe is. Want daar gaat het onder andere over. Er is ook een luisteraar die een eitje wil pellen met Jeroen en Koen. En wat er dan precies aan de hand is, dat kan je dan daar ontdekken. Maar er was deze week nog iets anders. En het had gek genoeg te maken met een nummer dat je nu niet zo vaak hoort passeren op top. Er is een goede reden voor waarom het niet zo vaak passeert. Ja, nogal veel gitaren natuurlijk. Misschien moet ik het even uitleggen. Dit nummer werd, wat kan het zijn, een kleine tweetal weken geleden aangevraagd bij mij tijdens de avond. En ik dacht toen, veel gitaren. Gaan we niet doen. We gaan er iets anders van maken. We gaan, zoals dat gaat vaak op het werk, we gaan het doorschuiven naar de collega's. Dus ik dacht, dit nummer, Teenage Dirtbag, gaan we dus niet doen. Maar er is in de ochtend wel het BVV'tje, het belachelijk vroeg verzoek bij Jeroen en Koen. En je weet nooit natuurlijk, misschien dat die mannen wel gewoon Wheaties en Teenage Dirtbag draaien. Maar dat draaide even anders uit.
2: Christophe heeft al zich aangemeld. Hallo.
3: Hallo.
2: Hey. En die schrijft, op aanraden van jullie collega Kurt, zou ik Wheaties met Teenage Dirtbag willen vragen als BVV'tje.
3: Dan is hij toch bij de foute zender terechtgekomen, onze collega Kurt.
2: Waarom? Wheaties en Teenage Dirtbag. Dat hebben wij keihard gedraaid, hoor, toen het een hit was.
3: Ja, oké. Ja. Maar 25 jaar geleden.
2: Ja, en dan we draaien hier platen die ouder
3: zijn. Nee, maar, was. Je snapt het punt niet.
2: Ja, maar ja. Vanuit gediscussieerd.
3: Ja,
2: het verhaal was dus dat Christophe schrijft dat hij Wheaties met Teenage Dirtbag, en dat gaat niet over dat plaatje, nee, moet luisteren, dat hij dat doet op aanraden van onze collega Kurt. Ik heb daar onmiddellijk een hoop vragen bij. Welke Kurt? Hebben wij een collega Kurt? En toen werd het stil.
3: Wel ja, dingske van de avond, zo af en toe s'avonds.
2: Ah, die Kurt, ja, oké. Okay. En dus die geeft advies blijkbaar aan mensen om het BVV'tje aan te vragen.
1: Ja, kijk, je moet iets doen in het leven natuurlijk. Maar ik heb wel een advies, nu we dan toch bezig zijn. Maandag, dan is er natuurlijk een nieuwe Roen en Koen. En dan gaan ze waarschijnlijk weer zoeken naar een BVV'tje. Wat denk je van Wheaties Teenage Dirtbag? Dat hoeft niet goed te zijn, hè. Dat moet geen goed nummer zijn. Maar gewoon, vraag het aan. En we zien dan wel hoe het uitdraait.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Gierle. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
0: Dit is Top!
4: Exact 5 uur en dan is het tijd voor Serafien met de Top Headlines. Goeiedag, Serafien.
5: Goedemiddag. In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Je hoort burgemeester Fernand van Trimpont.
6: Er was 1 inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
5: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Esichem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde aan een afrit die afgesloten was door werken. De auto van het gezin stond er stil en werd aangereden door een achterligger. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna €1.700 per persoon, dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. Koen van den Bos.
7: Er zijn een aantal verklaringen voor verhoging van budget. Uiteraard zit je met een aantal taksen die de Belgische regering heeft ingevoerd. Je zit daarnaast uiteraard met de impact een stukje van de kerosine. Maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget geeft, omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
5: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden, dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in dat conflict. Wat er in het akkoord staat, is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zou dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpe, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij had het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uitenbroeks reed een sterke slotklim en werd 5e. De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. Op het Europees kampioenschap G-wielrennen in Italië is Tim Seelen Europees kampioen geworden op de wegrit. Hij versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij won gisteren ook al goud op de tijdrit. En hij is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. En net niet voor Zizo Bergs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets, het werd 2 keer 7-6. Het was voor Zizo Bergs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.
0: Dit is Top!
4: Het zal wel zijn dat het de volgende dagen warmer wordt. En nu gaan we al een klein beetje opwarmen met Imani bijvoorbeeld. Don't be so shy. En Offenbach, Miles Away. Hey, goedemiddag. Top.

0: Miles Away van Offenbach. Ja, Miles Away, zo ver is Cedric nu ook weer niet uit de buurt. Hij loopt vooral rond in Mol, het Zilvermeer, want daar is het Legacy Festival aan de gang. Als je nog naartoe gaat, ik zeg maar iets. Greg S. kan je daar nog aan het werk zien. Push bijvoorbeeld, DJ Zash, Wout en DJ Frank ook nog onder andere. En Yves de Ruiter en DJ Max bijvoorbeeld ook. En Pat B. komt er ook nog langs samen met Dark E. En een kerel die je er vooral kan tegenkomen en vooral ook kan zien via onze socials is Cedric. Ik heb al een paar van zijn stories gezien en er komen er nog een pak bij. Dus als je benieuwd bent wat hij er allemaal uitsteekt, gewoon een keer te kijken op topradio.be. Maar dan vooral onze socials en onze Insta een keer checken. En als je toevallig deze zaterdag moest werken, ja, dan heb je zo dat moment dat Wouter op de vrijdagavond in de partroom, samen met Rob van Oudenhoven trouwens gisteren, het weekend opent. Maar ja, als je vandaag moet werken, is dat een klein beetje zuur. Ah wel, we gaan dat gewoon opnieuw doen. Ik heb daar de Black Eyed Peas voor uitgenodigd.
1: Let's get it started in here.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen.
4: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
5: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
2: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
1: Wat bedoelde?
2: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
1: Dat zal wel.
2: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. In topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
1: Echt? Dus?
2: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, chaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

with the MC and Bees and Honey and Show Me Love. Ja, bij een pak mensen is er heel veel liefde. Ja, vooral voor het voetbal natuurlijk, hè, dankzij het WK dat gestart is sinds afgelopen donderdag. Maar zo'n WK, dat brengt, of dat zorgt ervoor dat er heel veel los kan komen bij jou. Vooral dan bij de mannen, blijkt uit onderzoek. En wij kunnen daar niet zo echt aan doen. Het gaat echt heel, heel ver. Het gaat zelfs nog verder. Ik denk dat ik dat, hoe zal ik het noemen, ja, hoogtepunt, mag dat al, ja. Dat ik dat hoogtepunt al bereikt heb afgelopen donderdag. En het heeft met het WK te maken. Hoe het precies in elkaar zit, en wat ik leg straks uit na deze Aiko Aiko.

Allee, dat hoop ik toch, dankzij deze Aiko Aiko. Maar het is natuurlijk ook het WK voetbal dat volop aan de gang is sinds afgelopen donderdag. Is zover. En we weten allemaal, wij gaan winnen. Allee, dat zeggen we toch altijd, hè. We maken onszelf dat wijs. Maar dat blijkt nu uit een onderzoek. Een onderzoek waarvan ik persoonlijk vind dat er net iets te weinig aandacht aan besteed is. 1 op 5 sportliefhebbers, ja, die hebben hetzelfde gevoel als de Rode Duivel scoren, alsof het hun eerste kus is. Komt ook uit hetzelfde onderzoek. 1 op 6 mannelijke sportfans, die zouden zelfs zo blij zijn wanneer er een goal gescoord wordt, dat ze dat eigenlijk vergelijken met de geboorte van hun kind. Ik vind dat een beetje straf eigenlijk. Het gaat nog verder, het onderzoek. 13% voelt een nederlaag dan weer aan, alsof het echt gewoon liefdesverdriet is van die soort waarbij je echt zoiets hebt van oh, ik kan de wereld niet meer aan, dat is hè. Waarna het dan na een paar dagen weer in orde is, maar goed, je kent het wel, dus liefdesverdriet. En wat blijkt ook uit datzelfde onderzoek, dat maar liefst 14% zegt dat ze eigenlijk nooit huilen. Dat durven mannen wel eens zeggen, maar we weten allemaal stiekem, er zijn van die mannen die af en toe wel eens durven huilen natuurlijk. Maar goed, 14% zegt dat ze nooit huilen, behalve wanneer de Rode Duivels uit het toernooi worden gekikkerd. Dan is dat een moment waarop ze zeggen van, ah, nee. Dat is het moment dat er een traantje vloeit. Nu moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat als ik dat las, dat ik zag van, goh, is dat nu niet een klein beetje overdreven? Maar dan dacht ik, ah nee, want ik heb afgelopen donderdag gekeken naar de openingsceremonie en ik denk dat ik gewoon al die emoties toch bijna allemaal al heb zien passeren. Want er was daar dat moment toen ze plots Andrea Bocelli op een podium hadden gezet. De Zuid-Koreaanse EJ die was er ook bij trouwens. David Guetta die had ze verstopt in een van de scherm daar van het stadion. Die mocht een beetje zwaaien. En Megan Thee Stallion, ja, die had er ook moeten zijn, maar die zat volgens mij ook vast op het toilet of zo. Maar het ging vooral over het nummer dat daar gepasseerd is. DNA, de nieuwste track dus van David Guetta en gewoon ook het anthem van het FIFA wereldkampioenschap. Dat is zo goed. Mocht je het gemist hebben, dit is hem. Het zit wel voor de rest van de avond in je hoofd. Sorry daarvoor.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
4: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van

Wij gaan jou voorbereiden op een hele hete zomer. Dat gaat het weer eigenlijk stiekem ook wel doen, want vanaf volgende week ziet het er heerlijk uit. Tenzij dat je 30 graden te warm vindt, dan is het iets minder. Maar geen probleem, je kan naar ons luisteren met de airco op je kop misschien wel. En dan hoor je vooral veel zomerse tracks, want we gaan vooral aftellen naar de nummer 1 in de Summer Beat 1000. Die nummer 1, dat zou heel misschien wel eens dit kunnen zijn. Want Paul Kalkbrenner is een van die mannen die regelmatig wel eens te vinden is in de top 20, zelfs in de top 10 en misschien ook wel in de top 5, maar het kan ook dit zijn. Want na al die zomerse tracks heb je wel wat nood eigenlijk aan afkoeling en water en dan kan Milk Inc. met Walk on Water wel daarbij helpen. Of misschien wel gewoon dit hier. Hij zou ook gewoon op nummer 1 kunnen belanden. Sonnentans, maar wie er uiteindelijk op nummer 1 belandt, ja, dat kan jij nog bepalen. En vooral genieten van de nummer 1000. Die komt eraan nu maandag om 10 uur. Dan beginnen we af te tellen in de Summer Beat 1000. We doen dat 2 weken lang. En je kan er volop van genieten natuurlijk, hier bij Top. Trouwens, een track die gegarandeerd ook ergens in de lijst te vinden is, is die van Cigala. Dit is Melody.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
4: De Raamfabriek.
3: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
4: De Raamfabriek.
3: Ja, we hebben een winnaar.
5: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
6: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn. Sale and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
7: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

als jij moet studeren voor een of ander examen, wel, er is een oplossing. Het heet Top Schaamteloos en het is met Jeroen. En als je toevallig kan feesten of een of andere home barbecue aan het organiseren bent, er is een oplossing. Het is eigenlijk dezelfde. Top Schaamteloos komt er straks aan met Jeroen en ik ga eens piepen wat je zoal mag verwachten zo vlak na 6 uur. Maar dat is vanuit deze Flowrider onder andere. Dit is Good Feeling.

Alok en Khalid en Dive Into Me. Ja, Dive, het is met duiken. Dat wil zeggen dat we helemaal klaar zijn eigenlijk, hè, voor de Summer Beat 1000. Nog 2 keer slapen. Maandag om 10 uur, dan tellen we af naar de nummer 1. We starten bij 1000, dat is het principe. En dikke 2 weken later, dan weet je wie er op nummer 1 staat. Dat is vrijdag 26 juni, dan is het de grote finale. En qua weer komt het al dik in orde. En dadelijk, na 6 uur, komt het ook dik in orde. Want dit passeert onder andere... En als je dat hoort, dan weet je dat het tijd is voor Top Schaamteloos. Casanova is erbij en ook deze trouwens. Casanova en How Can I Resist You. Ik voel een of ander thema opkomen. Ik denk dat het gewoon gaat over Jeroen die er dadelijk aankomt na 6 uur. De Casanova van dienst. En hij blijft tot 12 uur deze nacht. En misschien nog wel een beetje langer. Dat hangt van jou af natuurlijk. Hè. Dan moet je hem daar maar van overtuigen. Dit is nog Tom O'Dell en Another Love. Zeg fijne avond en veel plezier met Jeroen. En tot de volgende. Ciao.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
3: En ook uw budget vakantiepech?
2: Wat?
3: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
2: Oh nee?
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
0: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoopman.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Dit is Top! Top Headlines.
8: Goedenavond. In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Door burgemeester Fernand van Trimpont.
9: Er was één inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
8: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien, maar daardoor kunnen patiënten te makkelijk aan zware verslavende pijnstillers raken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
10: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, men is durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voorgesteld. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag. En ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten. Dat er een heel duidelijke transparantie is.
8: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de zevende rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uytenbroeks reed een sterke slotklim en werd vijfde.
11: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Het is natuurlijk voor iedereen, hè. Iedereen piekt naar de Tour. Dus, ik ben blij met de performance van vandaag.
8: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. En als de Rode Duivel scoren op het WK, zal in het stadion Kiss the Grass Allez Allez te horen zijn van Sylvie Kruijs en Romeo Elvis. Dat is het officiële WK-lied van de Rode Duivels. Elk land mag zijn goaltune kiezen. Bij Nederland wordt het André Hazes met Wij houden van Oranje. Vanavond krijgen we zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.

0: meteen al reclame voor sterk geurende chips. Kent ze allemaal? Mamma Mia! Of misschien ging het over iets anders. Dat waren de A-teams. Goedenavond, daar gaan we.
1: Het aperitief voor de ultieme zaterdagavond. Het feest begint hier en nu. Dit is Top Schaamteloos.
2: Let's go!
1: Let's go!
0: En ik weet niet wat jouw wilde plannen zijn voor deze zaterdagavond. Sommige mensen doen daar niet zo geheimzinnig over.

Ultimate Chaos en I'm Your Casanova. Dat niet als een dreigement kan beschouwd worden. Straks hebben we Britney, The Marshall Masters, Cascade, Scooter en Paul Alstak. Enfin, het wordt weer plezant in Topschaamtro zoals gewoonlijk. En nu deze van Blackpink. Ja, die is die jump nog eens.

is nu een goede summerbeat. Iets met... Ja! Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Next up, your summer beat.
1: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.

0: Als je een trouwe luisteraar bent van deze zender, en dat ben je natuurlijk, dan heb je ook gehoord dat we nieuwe vrienden hebben gemaakt vorige week.
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: Dus in dat kader, het nieuwe nummer dat we vandaag aan jou voorstellen, kwamen ze persoonlijk voorstellen bij ons. Hier zijn ze.

0: zijn cool voor te kennen.
1: Voilà, je hebt ze zonder twijfel herkend. Average Rob. En omdat het kan, de nieuwe single heet Turbo. En die is helemaal vers bij Top Schaamteloos. Ik denk niet dat we daarover gaan discussiëren, mannen.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf 1199 euro op lendl.be.

Ja, ja, we staan aan de rand van een fikse weersverbetering. Dat heb je zonder twijfel ook opgevangen. Vandaag was daar al een beetje iets van te merken. Zou het al genoeg zijn voor barbecue time? Misschien ben je er aan begonnen. Ja, dan is dit wel de juiste muziek. Polonaise naar de Merguezen met Dimmy en Mike. En dit is Milk Inc.

0: the hardcore business. Big up to yourself and keep hardcore fucking strong, because Master of Monsters is gonna do it if you don't. Yeah, that's right. That's right. Marcel Masters in the house. Marcel Masters say peace out to all the crew.
1: Ben je klaar voor...
2: Top Schaamteloos. De schaamte voorbij.
1: En voor het voorbeeld dat ik nu meegenomen heb, gaan we helemaal terug naar de jaren 90. Een heel oud nummer van een zekere Peter René Bouwman. Maar zo ken je me niet, want hij ging door het leven als DJ Bobo. Hij kwam uit Zwitserland. De man heeft indrukwekkende cijfers op zijn naam staan. Hij heeft 14 miljoen platen verkocht wereldwijd en 12 albums opgenomen. Ja, dan moet daar toch hier en daar eens iets van blijven hangen zijn. En wel, dit is er zo een. Dit was zijn eerste wapenfeit, voor zover ik goed ingelicht ben. Toch in ieder geval bij ons in de hitparade in Vlaanderen. Ja, het was heel populair en je hoort het bijna nooit meer. Daarom halen we hem vandaag even uit het archief. DJ Bobo en Somebody Dance With Me.

daarmee zaten we in november 1992, lang geleden. Hè. DJ Bobo, verdient hij een plaatsje in de eregalerij van Top Schaamteloos? Laat het ons gerust weten tenminste. Voor deze Somebody Dance With Me.

Ja, dat zijn geen meezingers meer, dat zijn meebrullers. En zo krijg je er nog wel een pak vanavond, nog tot middernacht tenminste. Gaan we keihard door. Blijf bij ons. Dit

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke prik en tik. Daar drinken we eentje op.
2: Dit is Top! Top Headlines.
3: Goedenavond. Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien. Maar daardoor kunnen patiënten te gemakkelijk aan zware, verslavende pijnstillers geraken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
4: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, wel eens durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voorgeschreven. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag en ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten, dat er een heel duidelijke transparantie is.
3: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. In Amsterdam zijn drie mensen opgepakt voor de zware explosie in een appartementsgebouw. Dat meldt de Nederlandse politie. Die nam ook twee voertuigen in beslag. De explosie vond gisteren nacht plaats in een fitnesscentrum. Zeven mensen raakten gewond, twee van hen zijn er zwaar aan toe. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Mogelijk waren de verdachten zich aan het voorbereiden op een plofkraak. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de zevende rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uytebroeks reed een sterke slotklim en werd vijfde.
5: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Het is natuurlijk voor iedereen. Hè. Iedereen piekt naar de Tour. Dus, maar ja, ik ben blij met de performance van vandaag.
3: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. De Brit George Russell vertrekt morgen van een pole position in de grote prijs van Barcelona Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli reed de derde tijd. De Monegasque Charles Leclerc crashte in de kwalificaties. Hij bleef ongedeerd en start voorlopig van op de tiende plaats. Vanavond krijgen we zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.

0: baby.
1: Ah, je wil het allemaal, oké? Okay?
2: Top schaamteloos. Hier is het altijd feest.
1: Voilà. Even kijken wat we voor het feestje tussen nu en 8 uur hebben voorzien. Onder andere Sara Perchettiamo, die nieuwe versie. Ja, nieuw, meest recente. Avancara Excession is erbij. We hebben Amber Broos en nu al Flammen en Abraxas. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Is het belangrijk? Ik weet het ook niet. Good to go!

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
4: En zo'n grote badeend?
3: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: En hier zijn we met de prijs die niemand wil winnen.
1: De schaamteloze wisselbeker.
0: En die is deze week wel verdiend voor de post. Oh, je hoeft je niet aangevallen te voelen. Het gaat over de Britse post in dit geval. Het is het verhaal van een zekere Paul Edwards. Een man die een tijdschriftje had besteld, Mother and Baby. Daar had hij ook alle reden voor, want hij is een hele jonge vader. Zijn dochter was een peutertje en zijn vrouw was zelfs zwanger van hun tweede kind, een zoontje. En dan, ja, als je dan een tijdschrift bestelt als Mother and Baby, dat is de logica zelf natuurlijk. Maar je hebt mij het woord was horen gebruiken. Hij was een jonge vader. Want inderdaad, de schaamteloze wisselbeker gaat naar de Britse post. Want die Paul Edwards kreeg zijn bestelling, zijn exemplaar van het tijdschrift Moeder en Kind, dus in het Vlaams vertaald, 19 jaar later pas thuis bezorgd. Op dat moment waren zijn kinderen waarschijnlijk al bijna het huis uit. En dat de post dat dan toch nog bezorgt, dat die mannen ook zelf niet zien van, oeps, dit is een beetje te laat, schiet zijn doel waarschijnlijk een beetje voor, we gaan het zo laten. Nee, ze hebben het gewoon nog geleverd. Dus het tijdschrift met goede tips voor jonge ouders arriveerde ver na de puberteit.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

Ja, voor zij die de jump-danspasjes nog eens willen bovenhalen, laat ons jou vooral niet tegenhouden. Integendeel, wij zorgen zelfs voor het juiste materiaal in dat verband, zoals deze Candyman en Fun Tonight. Ja, laat dat zelfs een bevel zijn. We gaan ons amuseren vanavond en daar hoort ook muziek als deze bij. Patchy Crimson is meestal goed vertegenwoordigd, soms zelfs in een heel andere gedaante. Die van Nunca bijvoorbeeld. You cannot-

0: tal van voorkennis.
1: Top Schaamteloos. Elke zaterdagavond. De hele avond.
0: En gedurende die zaterdagavond stellen we regelmatig dingetjes aan je voor. De schaamte voorbij noemen we dat. Dingen uit het verleden die misschien helemaal onterecht in de archiefkasten zitten en daar blijven steken. Ik zei het al met een beetje voorkennis deze keer, want we hebben eerder al een nummer van La Luna in dat verband aan je voorgesteld. En ik moet zeggen, ik herinner mij dat de reacties redelijk positief, om niet te zeggen enthousiast waren. En ja, dus deze gaat het met de vingers in de neus halen om verkozen te worden tot de eregalerij van Top Schaamteloos. Want als ik mij niet vergis, dan was dit gewoon de grootste hit van La Luna. En die zit ook nog...

En nu gaan jullie waarschijnlijk allemaal moord en brand schreeuwen dat we die nog niet hebben opgenomen in de vaste playlist van Top Schaamteloos. Voilà, dat mag je laten blijken via onze app La Luna, hoorde je. En come on and take me.

ambiance gegarandeerd als je jouw radio hier houdt. Want nog tot middernacht is het een en al feest. En Excession was er ook al bij met An en An. Ik denk ook, ja, we introduceren regelmatig nieuwe plaatjes, dingetjes uit het verleden die we op de playlist moeten zetten. Maar soms weten we ook sommige platen. Dat is bijna voorbij. Ik denk dat een van de laatste keren is dat je deze gaat horen in Top Schaamteloos. Toen zei er hevig protest uitbreken. Dit is Amber Broos.

0: In onze serie Je moet maar durven, de Felix Project. En Fuck Me Loco Horror on the Floor.
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: Doet er mij aan denken, we hebben deze week een reactie binnengekregen. Er schreef iemand, ik was aan het luisteren naar de online zender Top Schaamteloos. En ik hoorde een plaatje met een beetje een seksuele inslag, zal ik het dan maar noemen. Kan je mij de titel even doorsturen? Ik moet wel zeggen, die Felix Project met On The Floor, het is niet de enige. Als je iets wil weten over de playlist en zo, mag je natuurlijk altijd reageren. Dat is geen probleem. Maar normaal gezien zie je ook netjes de titels verschijnen op je schermpje op het moment dat je aan het luisteren bent. En zo zou je ook Alex Party nu moeten zien staan. Don't Give Me Your Life.

ja, de apotheose van het feestje is dichtbij. Dat merk je aan Marco Schuitmaker en Engelbewaarder. Maar straks doen we er nog een schep bovenop. Met onder andere Captain Jack, Technohead, Alcazar. En nu al met Lasco, Meester Sente. You wanna fight?

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
6: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
5: Dus we groeien.
6: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
5: Dan is dit jouw moment.
6: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: En dan gaan we weer naar de afdeling Pikkendieven.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Ja, want dat doen die.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Maar ontmaskerd.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Ik ga namelijk zometeen DJ Liberty draaien met zijn versie. Dan hoor je het al, zijn versie van, want het is niet van hem natuurlijk. Wonderful Days. Ja, en als ik zeg Wonderful Days, dan moet jij misschien terugdenken aan die happy hardcore periode. Inderdaad, even terug naar de jaren 90, begin jaren 90 met Charlie Low Noise en Mental Tio. Hopla.

Inderdaad, over dit nummer gaat het, Wonderful Days. Maar het is eigenlijk nog veel meer schaamteloos gekopieerd. Want ik moet je even meenemen naar de jaren 70, toen een zekere Tony Ronald, redelijke indagsvlieg, een hitje scoorde met Help, Get Me Some Help. Dus de originele titel is niet Wonderful Days, maar dit is wel iets dat in de eerste strofe voorbij komt. Luister maar even mee. Dit is het enige echt origineel uit de jaren 70.

guess, I don't know where I... En zo verder, de rest van de tekst was allemaal niet belangrijk. Daar is Wonderful Days en zo verder uitgekomen. En daar heeft DJ Liberty, de man die je kent van de Retro Arena Parties bijvoorbeeld, ja, over gedacht, daar kan ik nog een extra dimensie aan geven.

zo klinkt het toch nog een beetje anders door DJ Liberty. Even herstel, je kent hem van de Real Retro House Parties. Zust is zust. Wonderful Days was dat. Ladies!

Ja, ik denk dat de bedoeling heel duidelijk is. Hij wil een zomerhit gaan scoren. We moeten nog maar zien of dat gaat lukken voor Vince La Petite Culotte. Alleen al die naam. Jo, de Cantalo. Aan onze steun zal het in ieder geval niet liggen, hoor.

Zoals je waarschijnlijk wel weet, we laten ons regelmatig ook weer hier in dit programma inspireren door de actualiteit. En we hebben misschien allemaal die hilarische beelden gezien van die NBA-match, basketbalmatch in New York, waar president Trump behoorlijk werd toegejuicht. Althans, volgens zichzelf toch. En daarom halen we deze even uit de archiefkast. The Game, Let the Game Begin. Dit is Motion Control.

volledig vergeten. Gelukkig zijn wij er hier om af en toe eens iets uit het archief te halen dat dan eerherstel krijgt. We mogen daar eerlijk in zijn. Motion Control, de DJ Danny's mix van The Game. En heeft dit spelletje jou bekoord? Laat het dan weten. Dan gaan we die nog meer laten horen hier op zaterdagavond. En 24 uur op 24, 7 dagen op 7 op onze online zender Top Schaamteloos.

0: for a ride?
1: Sure, Ken.
0: Jump in.

0: van Dalen en Enrico. Maar goed, als trouwe topradioluisteraar ben je heel vertrouwd met deze draaihol van in het jaren 90 eigenlijk. Deze Waterverf. Straks ook muziek van Daddy Yankee. Derek is erbij. Dimmy en Mike. Double Tommy. En ook deze Kings of Porn. Uit dezelfde bundel als The Felix Project.
1: Girls, the kings are here, so...

0: Als je een trouwe luisteraar bent van deze zender, dan ben je natuurlijk, dan heb je ook gehoord dat we nieuwe vrienden hebben gemaakt vorige week.
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: Dus in dat kader, het nieuwe nummer dat we vandaag aan jou voorstellen, kwamen ze persoonlijk voorstellen bij ons. Hier zijn ze.
2: Goeie.

0: dan gewoon voor te kijken.
1: Voilà, je hebt ze zonder twijfel herkend. Average Rob. En omdat het kan, de nieuwe single heet Turbo. En die is helemaal vers bij Top Schaamteloos. Ik denk niet dat we daarover gaan discussiëren, mannen.

En voor het voorbeeld dat ik nu meegenomen heb, gaan we helemaal terug naar de jaren 90. Een heel oud nummer van een zekere Peter René Bouwman. Maar zo ken je hem niet, want hij ging door het leven als DJ Bobo. Hij kwam uit Zwitserland. De man heeft indrukwekkende cijfers op zijn naam staan. Hij heeft 14 miljoen platen verkocht wereldwijd en 12 albums opgenomen. Ja, dan moet daar toch hier en daar eens iets van blijven hangen zijn. En wel, dit is er zo in. Dit was zijn eerste wapenfeit, voor zover ik goed ingelicht ben. Toch in ieder geval bij ons in de hitparade in Vlaanderen. Ja, het was heel populair en je hoort het bijna nooit meer. Daarom halen we hem vandaag even uit het archief. DJ Bobo en Somebody Dance With Me.

Daarmee zaten we in november 1992, lang geleden. Hè. DJ Bobo, verdient hij een plaatsje in de eregalerij van Top Schaamteloos? Laat het ons gerust weten tenminste. Voor deze Somebody Dance With Me.

0: Ik wil gaan met die banaan.
1: Weg met de kiwis, ik wil gaan met die banaan. Dat was je broer. Well, if you want to go with the banana, you're at the right place.

Ja, dit is gewoon goede raad die ik volg. Mensen hebben mij al eens gezegd. Misschien moet je sommigen die niet zo vertrouwd zijn met dit programma en hoe het er hier soms kan aan toegaan, wel eens verwittigen. Hè? Wel, voilà, hier had je je waarschuwing. Major Lazer en watch out for this. Maar weet je wat? Luister anders gewoon mee tot middernacht. Dan ben je het.

zo eens naar de vooruitzichten kijken. Het zou wel eens gewoon kunnen dat we nu echt vertrokken zijn met die zomer. Summer Jam van The Underdog Project. Zomermuziek zit er ook in dit uur. Welcome to Saint-Tropez bijvoorbeeld. Bailar van Diorro. En je mag ook nog Ice MC verwachten. En dit is Kiki.

from a

4, gate 5, gate 6, 6, 6.

0: hier zijn we met de prijs die niemand wil winnen.
1: De schaamteloze wisselbeker.
0: En die is deze week wel verdiend voor de post. Oh, je hoeft je niet aangevallen te voelen. Het gaat over de Britse post in dit geval. Het is het verhaal van een zekere Paul Edwards. Een man die een tijdschriftje had besteld, Mother and Baby. Daar had hij ook alle reden voor, want hij is een hele jonge vader. Zijn dochter was een peutertje en zijn vrouw was zelfs zwanger van hun tweede kind, een zoontje. En dan, ja, als je dan een tijdschrift bestelt als Mother and Baby, dat is de logica zelf natuurlijk. Maar je hebt mij het woord was horen gebruiken. Hij was een jonge vader. Want inderdaad, de schaamteloze wisselbeker gaat naar de Britse post. Want die Paul Edwards kreeg zijn bestelling, zijn exemplaar van het tijdschrift Moeder en Kind, dus in het Vlaams vertaald, 19 jaar later pas thuis bezorgd. Op dat moment waren zijn kinderen waarschijnlijk al bijna het huis uit. En dat de post dat dan toch nog bezorgt, dat die mannen ook zelf niet zien van, oeps, dit is een beetje te laat, schiet zijn doel waarschijnlijk een beetje voor, we gaan het zo laten. Nee, ze hebben het gewoon nog geleverd. Dus het tijdschrift met goede tips voor jonge ouders arriveerde ver na de puberteit.

Kijk, ik ga heel eerlijk zijn met jullie. Soms begrijp je er geen snars van. Ik zit wel al een tijdje in het vak. En soms begrijp je het gewoon niet. Waarom wordt dit gewoon geen monsterhit van je welste? Enfin, wanneer kan nog komen? Cat's Eye was dat met Pinky Up. Barbra Streisand.

0: En nu een geval van voorkennis.
1: Topschaamteloos. Elke zaterdagavond. De hele avond.
0: En gedurende die zaterdagavond stellen we regelmatig dingetjes aan je voor. De schaamte voorbij noemen we dat. Dingen uit het verleden die misschien helemaal onterecht in de archiefkasten zitten en daar blijven steken. Ik zei het al met een beetje voorkennis deze keer, want we hebben eerder al een nummer van La Luna in dat verband aan je voorgesteld. En ik moet zeggen, ik herinner mij dat de reacties redelijk positief, om niet te zeggen enthousiast waren. En ja, dus deze gaat het met de vingers in de neus halen om verkozen te worden tot de eregalerij van Topschaamteloos. Want als ik mij niet vergis, dan was dit gewoon de grootste hit van La Luna. En die zit ook nog

En nu gaan jullie waarschijnlijk allemaal moord en brand schreeuwen dat we die nog niet hebben opgenomen in de vaste playlist van Top Schaamteloos. Voilà, dat mag je laten blijken via onze app La Luna, hoorde je. En come on and take me.

0: Ja, ja, dit programma beluisteren is op eigen risico als het ware de moon met waarschuwing. Don't blow your speakers.
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: Ja, dat heb je helemaal zelf in de hand natuurlijk maar toegegeven. Je moet het af en toe luid beluisteren om het tot zijn recht te laten komen. Dat weet ik ook wel. Maar goed, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. Dat is zoals in de speeltuin, hè. Als ze op hun bakken gaan, je hebt het zelf gezocht.
2: Attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: drei, vier, kleiner dir, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.
1: Voilà, der Kommentar ist overbötig. Voilà, gut ausgedrückt. Modo, 1, 2, Polizei. Straks hebben we ook nog Motion Control. Dat is een specialeke. We hebben de Benga Boys. Joost is er nog eens bij. Maar eerst gaan we springen in het rond als een aapje.

0: En dan gaan we weer naar de afdeling Pikkendieven.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Ja, want dat doen die.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Maar ontmaskerd.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Ik ga namelijk zometeen DJ Liberty draaien met zijn versie. Dan hoor je het al, zijn versie van, want het is niet van hem natuurlijk. Wonderful Days. Ja, en als ik zeg Wonderful Days, dan moet jij misschien terugdenken aan die happy hardcore periode. Inderdaad, even terug naar de jaren 90, begin jaren 90 met Charlie Low Noise en Mental Tio. Hopla.

Inderdaad, over dit nummer gaat het Wonderful Days. Maar het is eigenlijk nog veel meer schaamteloos gekopieerd. Want ik moet je even meenemen naar de jaren 70, toen een zekere Tony Ronald, redelijke indagsvlieg, een hitje scoorde met Help, Get Me Some Help. Dus de originele titel is niet Wonderful Days, maar dit is wel iets dat in de eerste strofe voorbij komt. Luister maar even mee. Dit is het enige echt origineel uit de jaren 70.

Yes, I don't know where I... En zo verder dus, van de tekst was allemaal niet belangrijk. Daar is Wonderful Days en zo verder uitgekomen. En daar heeft DJ Liberty, de man die je kent van de Retro Arena Parties bijvoorbeeld, ja, over gedacht, daar kan ik nog een extra dimensie aan geven.

Zo klinkt het toch nog een beetje anders door DJ Liberty. Even herstel, je kent hem van de Real Retro House Parties. Zust is zust. Wonderful Days was dat.

Zoals je waarschijnlijk wel weet, we laten ons regelmatig ook weer hier in dit programma inspireren door de actualiteit. En we hebben misschien allemaal die hilarische beelden gezien van die NBA-match, basketbalmatch in New York, waar president Trump behoorlijk werd toegejuicht. Althans, volgens zichzelf toch. En daarom halen we deze even uit de archiefkast. The Game, Let the Game Begin. Dit is Motion Control.

volledig vergeten. Gelukkig zijn wij er hier om af en toe eens iets uit het archief te halen dat dan eerherstel krijgt. We mogen daar eerlijk in zijn. Motion Control, de DJ Danny's mix van The Game. En heeft dit spelletje jou bekoord? Laat het dan weten. Dan gaan we die nog meer laten horen hier op zaterdagavond. En 24 uur op 24, 7 dagen op 7 op onze online zender Top Schaamteloos.

Benga Boys en Spend the Night Together in My Room. Ja, ze moeten iets doen, die vrouwen natuurlijk. Hè, want die gaan de komende maand, denk ik, met dat WK-voetbal net iets te weinig aandacht krijgen. Hè. Enfin, over dat WK-voetbal gesproken, zullen we nog eens zo'n stadion meebruldingetje doen?

0: Bijna middernacht. Hebben we genoeg zottigheden gehad? Ik denk het wel. Hè? Volgende week meer van dat tussen 6 en middernacht. Zoals steeds op zaterdagavond. En slaap wel voor straks.
1: Shut up and sleep with me. Come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me. Come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me. Come on, why don't you sleep with me? Shut up.